Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten 2 kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op zijn hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje,

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Hot Town, Summer in the Hague, Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op de hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Chillen op het Malieveld, dansen op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op de hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

if you love him, or capital H-I-M. Just put your paws up.

Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op zijn hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goeiedag. Ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op de hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: FM. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Derel van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op zijn hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
14: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De bewoner van een huis in de wijk De Uithof heeft geen idee waarom juist hij doelwit is geweest van een beschieting. Hij doet geen oog meer dicht. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde iemand meerdere kogels af op een gevel aan de Adriana van Roonlaan. In de ruit van de woonkamer zitten twee kogelgaten, die zijn inmiddels dichtgeplakt. De bewoner zegt niet te weten wat het motief is. Hij heeft met niemand ruzie en hij kan het gewoon niet plaatsen. Het politieonderzoek loopt nog. Het programma van het grootste jazzfestival van de stad, en misschien wel van heel het land, Jazz in de Gracht, is bekend. Op het programma staan dit keer onder andere de Duitse Funky Times, de Vlaamse Toucan en de Nederlandse Sanne Sanne. Studenten van het conservatorium in Den Haag trekken ook het podium op tijdens het festival. Jazz in de Gracht zal van start gaan op 27, 28 en 29 augustus en is gratis te bezoeken in en rond de Bierkade. En Darryl van Mieghem is de aanvoerder van ADO Den Haag dit seizoen. Vandaag heeft trainer Robin Peter dat bekendgemaakt. De 36-jarige buitenspeler noemt het een eer en zegt dat hij afgelopen weken met de trainer er al meerdere keren over heeft gesproken. Vorig seizoen was Jari Vlak nog de aanvoerder, maar hij is afgelopen zomer vertrokken naar een Spaanse voetbalclub. Nou, dan nog het weer. Op zijn hoogtepunt op vrijdag 23 graden. Dan gaat het flink afkoelen komende nacht. Minima 11 graden. Zaterdag is het droog en zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar aan de kust in de middag mogelijk wind van zee. 26 graden kan het zaterdag gaan worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij vannacht is een dode gevallen. Wat er precies gebeurd is aan de New York Single in Wateringse Veld is nog niet duidelijk. De schietpartij was rond 2:15. Politie en ambulances gingen direct naar de plaats van de schietpartij en ook een mobiel medisch team werd opgeroepen. Het slachtoffer was niet meer te redden. Volgens fotojournalisten die op de plaats delict aanwezig waren, is het slachtoffer een vrouw en waren haar kinderen ook in de woning aanwezig. De politie is nog op zoek naar de dader. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. En die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. En daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van de patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Dan nog het weer. Flinke zonnige periode en het kwik loopt op tot zo'n 25 tot 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 tot 25 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij vannacht is een dode gevallen. Wat er precies gebeurd is aan de New York Single in Wateringse Veld is nog niet duidelijk. De schietpartij was rond 14:15. Politie en ambulances gingen direct naar de plaats van de schietpartij en ook een mobiel medisch team werd opgeroepen. Het slachtoffer was niet meer te redden. Volgens fotojournalisten die op de plaats delict aanwezig waren, is het slachtoffer een vrouw en waren haar kinderen ook in de woning aanwezig. De politie is nog op zoek naar de dader. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. En die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. En daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van de patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Dan nog het weer. Flinke zonnige periode en het kwik loopt op tot zo'n 25 tot 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsje warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 tot 25 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: 92-0.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen, daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Royal Dance Crew.

feel when you hear Barbara Tucker sing, I get lifted. Uh-huh.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Royal Dance Group.

0: AZ vooral niet naar de...
1: Precies, ja. Dat is gunstig voor ADO Den Haag. Het is de wedstrijd die onder leiding staat van Erwin Blank. En is begonnen terwijl de muziek langzaamaan nog even uitgezet moet worden. ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Cambuur kreeg al een heel hartelijk welkom van Excelsior gisteravond. 4-0 werd het maar liefst voor de ploeg uit Rotterdam. Laten we hopen dat dat leed ADO bespaard blijft. Ja, en er zijn een aantal kenners die ADO inschatten als de verrassing van het seizoen. Waaronder Aten Mos. Hij zei, ja, ADO gaat wel stunten en een puntje pakken hier in Alkmaar. Nou ja, dat zou toch wel een mooie start zijn van de competitie. Want we hebben het er al over gehad. Het is toch wel een hele sterke ploeg, dit AZ. Dat onder leiding staat natuurlijk van Leroy Echtot. Als ADO Den Haag hier gelijk de eerste aanval heeft in de wedstrijd. Rot hier met het schot. Raakt hem niet goed. Toch een wat benauwde redding van Jari de Busser. ADO nog altijd aan de bal. Nee, gaat nu over de achterlijn. Eerste hoekschop is een feit. Dat is een serieuze kans gelijk na 40 seconden.
0: Nou ja, duidelijk. Dat had gewoon 0-1 moeten zijn. Binnen 40 seconden een enorme kans voor Rotti. Die staat helemaal vrij rond de 11 meter stip. Krijgt hem ook precies op een presenteerblaadje aangereikt. Moet die bal dan eigenlijk beter raken dan hij doet? Doet hij niet? Hobbelt een beetje achter zijn rechtervoet langs. Dan is de redding van de nieuwe keeper bij AZ ook niet al te florissant. Komt er dus nog wel een corner aan de linkerkant. Dat is dus de eerste na ruim een minuut voetballen. Dat gaat dus richting het uitvak. Dat nou voor 90% ongeveer gevuld is. En dan gaan we kijken of ADO gevaarlijk kan worden met die corner. Die wordt kort genomen door Kilo. Die krijgt hem nu terug. Nou, alle tijd om hem maar eens goed voor te trekken. Daar is in de 5 meter bijna de volgende kans. En we gaan weer een corner krijgen.
1: Ja, niet helemaal lekker weggewerkt. Bijna denk ik nog even aan een eigen doelpunt. Als een van de verdedigers van AZ de bal niet helemaal lekker raakt. En ziet hem over de achterlijn gaan. Dus naast de doelpalen betekent dat Kyo Kilo het opnieuw mag gaan proberen. Een minuut en 44 seconden op de klok hier in Alkmaar. Kilo gaat zijn pas afmeten. Rechterhand gaat omhoog. Maar de scheidsrechter Erwin Blank gaat eerst even een verhaal halen daarbij de aanvoerder. De nieuwe aanvoerder van ADO Den Haag, Terrel van Mieghem. Vorig jaar natuurlijk aanvoerder nummer 2 achter Jari Vlak. Nu de eerste aanvoerder. Kilo gaat nu de hoekschop trappen. Dit keer lang. Wordt weggekopt bij de eerste paal door Max Meering. Betekent dat Jalen Hawkins erachteraan kan rennen. Hij heeft de bal op het middenveld.
0: Dik 2 minuten. Een enorme kans voor ADO dus meteen al. Dat had een droomstart kunnen zijn. Werd het niet via Rottier. Maar ja, het is niet voor niets dat heel veel kenners ADO natuurlijk wel als een van de verrassingen misschien wel dit seizoen neerzetten. Dat heeft alles te maken met de grote overmacht die ADO ook in de eerste divisie vorig jaar had. 89 punten met een speelstijl die behoorlijk aansprak en waar ADO het heel veel tegenstanders mee lastig maakte. Nu de bal in de diepte bij Rottier. Komt Jari de Busser zijn goal uit. Het ziet er allemaal een beetje zenuwachtig uit vanuit Alkmaarse kant. Het is een goed begin van ADO.
1: Zeker 2,5 minuten op de klok, maar nu is het toch echt AZ dat de aanval opzoekt met Rosangelo Daal. Kan daar gelijk Max Meerdink gevonden worden, maar gaat Pascal Mulder ermee vandoor. En dan heb ik het over de bal natuurlijk. Op het middenveld raakt hij hem kwijt, maar hij wordt daar dusdanig in de weg gezeten door Meerdink. En onder andere ook nog op het middenveld Kees Smit. Iemand van wie we misschien toch niet hadden verwacht. Ergens vorig jaar dat hij dit seizoen nog in Alkmaar zou spelen, dat er wordt gefloten voor een vrije trap. Die wordt genomen gelijk door ADO, dat de bal heeft achterin. Links nu met Silla. Silla, lange haal naar voren. Yannick Eduardo gezocht. Daar is opnieuw de doelman. Jari de Busser die eruit komt, is daar net op tijd. Anders had Eduardo, de spits die vorig jaar dus nog voor FC Dordrecht speelde en daar veel doelpunten maakte, er misschien wat mee kunnen doen. Dat is niet het geval. ADO heeft de bal achterin met Pascal Mulder.
0: Het zijn een paar waarschuwingssignalen die ADO richting de helft van AZ geeft. Terwijl Mulder nu in de eigen 16 meter de bal heeft. Krijgt hem terug van de keeper Nicky Jema. Raakt niet onder indruk. Ook niet van het storende werk van Meerdink. Dus heeft hem nu in de 5 meter dan maar weer de diepte zoeken. Dat zie je in die eerste 4 minuten al een aantal keren gebeuren. Dat die bal met veel diepte op de snelle Eduardo wordt geplaatst. Om te kijken of het daar gevaarlijk kan worden. Maar nu AZ, omdat ADO wat spelers voor de bal had. Richting de 16 meter. Moet er een groen-gele even terug. Komt daar de voorzet. Het schot in de korthoek. De redding van Nicky Jema. Dat was de eerste keer dat AZ gevaarlijk was.
1: Potacci was het met een inzet vanaf de linkerkant in het 16 meter gebied. ADO krijgt nu de inworp tegen. Het is een meter of 16 bij de achterlijn vandaan. AZ gooit hem terug naar achteren. Daar is dus de balbezit met Louis Schouten. Gaat naar de rechterkant. Daar staat Wouter Goes. Wouter Goes op de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal even naar voren. ADO dus in de achteruit. Jalen Hawkins die nu in verdedigend opzicht even moet gaan helpen. AZ werkt de bal weer terug naar de eigen helft. Daar is het dan opnieuw Louis Schouten aan de bal. Krijgt daar de hulp vanaf middenveld van Peer Koopmeiners. ADO zet druk op AZ. Weet de bal nog niet te veroveren. Het is nu Jari de Busser met de lange trap naar voren.
0: Het is alsof ADO 2 maanden in een soort kooi heeft vastgezeten. En dat ze stonden te rammelen om eruit te stormen in die eerste paar minuten. Want ze gaan behoorlijk enthousiast van start in het Noord-Hollandse Alkmaar. Met nu Nicky Ema, die op het moment dat ik dat zeg dan even temporiseert. En even kijkt hoe alles links en rechts staat. Bijna 5 minuten op de klok met een stand van 0-0. Dikke grote kans voor Rottier, die de bal niet helemaal lekker raakte. Ook niet echt lekker verwerkt door de keeper De Bussen. Maar het was voldoende om ADO niet al heel vroeg binnen een minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Terwijl Nicky Ema nog altijd de bal heeft. Dat doet hij een meter of 10 voor de fanatieke zijde. De bandside bij AZ die helemaal vol is. Nou, dan toch maar omdat Meerdink gaat storen. De bal diep, weer diep, richting onder andere Eduardo. Maar AZ neemt over.
1: Ja, ook Jalen Hawkins komt er niet aan. Dat is jammer voor ADO Den Haag. Dat dus inderdaad na 40 seconden al een grote kans kreeg. Even een Rottier die de bal niet echt lekker raakte. Anders had hij inderdaad moeten hangen voor de openingstreffer van ADO. Wat een snelle geweest, maar zover kwam het dus niet. Het is Telstar eerder vanavond gelukt in Nijmegen. Die ploeg heeft gewonnen uit Velsen-Zuid, hier niet zo heel erg ver vandaan. Een stunt van je welste kan je dat toch misschien wel noemen. ADO is op zoek naar zo'nzelfde stunt. 6 minuten onderweg in Alkmaar in het aanvalstadion. AZ ADO Den Haag nog altijd 0-0. Balbezit voor de thuisploeg. Koopmeiners aan de rechterkant van het veld. ADO stoort, zit in de weg en krijgt nu ook de inworp mee. Het is Sekou Silla die hem gaat nemen.
0: Het doet hij een meter of 10 voor de middenlijn aan de kant waar Leroy Echtel, de coach van AZ, zich ook maar een beetje met het spel gaat bemoeien. Die zal misschien wel een klein beetje geschrokken zijn van het begin van zijn ploeg. En dat is in het voordeel van ADO. Dat is goed uit de startblokken gekomen is. Nu AZ op de helft van de Hagenezen. Maar dan even terug. Patachi, natuurlijk een belangrijke speler bij AZ. Net als bij de Alkmaarders. En de ploeg uit Den Haag zijn er ook bij het rood-wit van AZ. Veel spelers die we vorig seizoen al gezien hebben. Waaronder de Smit, waarvan we verwacht hadden dat hij misschien al weg zou gaan. AZ met een versnelling. Maar Koopmeiners neemt de bal niet goed aan. En dan kan AZ, of ADO beter gezegd, de bal weer overnemen. Nicky Ema met de lange haal richting de middenlijn.
1: Yannick Eduardo wordt daar niet gevonden. Silla pakt de derde bal op en kan daarmee naar voren. Sekou Silla, de linksback van ADO Den Haag. Ja, een slaande beweging is volgens mij. Dan raakt hij een tegenstander in het gezicht. Dat betekent dat hij naar de grond gaat. Het is Dave Kwakman die daar blijft liggen. Krijgt ook de vrije trap mee. Dat betekent dat Erwin Blank daarvoor dus heeft gefloten. Het is Eduardo die niet echt haast maakt, zeg maar, om de bal terug te krijgen bij AZ. Maakt niet zo heel veel uit. Wouter Goes mag de vrije trap op een iets andere plek gaan nemen. Bal zit achterin. Linksback heeft hem bij AZ. Daar 3 spelers van ADO Den Haag in de buurt. Dat zijn Milan Hokke, Daryl van Michem en Evan Rottier. Het is dus Milan Hokke daar op die rechtsbackpositie die hem iets anders invult dan Van der Sloot dat vorig jaar deed. Hij natuurlijk vertrokken. En Hokke die dat op zijn eigen manier invult, deed hij dus ook tegen de Griekse ploeg Astras Tripolis vorige week in die oefenwedstrijd die het 0-0 eindigde. Het is een wat onwennige plek, zei hij ook, na afloop van die wedstrijd voor hem. Ik ben ook benieuwd hoe hij het in gaat vullen vandaag. In de eerste 7 minuten is het toch niet onaardig hoe hij daar staat. Aan de andere kant ook nog niet heel erg veel gevaar gezien van AZ.
0: Nee, ja, AZ is 1 keer gevaarlijk geweest. Een beetje met Patachi, misschien schot in de korthoek, maar die werd goed gekeerd door Nicky Ema. Nu kan ADO er in de counter weer vandoor. Rottier de diepte ingestuurd. De Bussen die is al heel vaak ver uit zijn hok geweest. Niet helemaal zijn thuisbasis, maar dit lost hij rustig op. Tot applaus van het Alkmaarse publiek. En dan gaat de bal naar Patachi. Zitten we snel aan de andere kant. Aan de rechterbuitenkant richting de 16 meter. Probeert hij met buitenkant voet, maar er staan 2 spelers van ADO waaronder Silla voor. En dan krijgen we de eerste Alkmaarse corner aan de rechterkant. Ik denk dat het stadion voor 85% ongeveer gevuld is. Gewoon een goed vol huis. En dat is voor heel veel ADO-spelers natuurlijk ook even wennen en nieuw, hè?
1: Ja, lekker sfeervol inderdaad in wat grotere stadions. Dat is natuurlijk ook wel mooi, het stadion van ADO zelf, waar toch 15.000 man in kan. Natuurlijk vorig seizoen, zeker in de tweede seizoen, zelfs ook telkens uitverkocht. Dus dat is al mooi om te zien. Waarschijnlijk is dat dit seizoen ook zo. Sterker nog, de seizoenskaarten zijn harder dan ooit gegaan. En dan heeft ADO ook nog de goedkoopste seizoenkaart trouwens van de Eredivisie. Klein feitje tussendoor. Hoekschop, 9e minuut wedstrijd voor AZ. AZ ADO nog altijd 0-0. Daar gaat een rechterhand de lucht in. Wordt hier getrapt richting Kilian Nicky Ema. Nog altijd eerste doelman van ADO. Bokst hem weg, krijgt de hulp van Eduardo en Jalen Hawkins. Maar het is de bal die alsnog terug wordt gebracht op het hoofd van Milan Hokke. En dan via Rottier kan hier misschien ADO eruit aan de linkerkant met Jalen Hawkins. Jalen Hawkins, Eduardo en Van Michem melden zich daar. Rand 16 meter gebied. Hawkins gaat de 16 in. Zet hem nu laag voor. Daar blijft de bal een beetje liggen. En is dit een hoekschop voor ADO Den Haag vanaf de linkerkant. Opnieuw dreigende situatie in de 10e minuut. ADO mag hoekschop nummer 4.
0: Ja, 4.
1: Ondertussen
0: ja.
1: Nemen.
0: Ja, binnen 10 minuten. En het valt ook wel op dat ADO veel ruimte krijgt van AZ om in die omschakeling toe te slaan. Ook in deze situatie had het misschien nog wel wat nauwkeuriger uitgespeeld kunnen worden. Waar het niet. Een hoekschop. Gewoon een goede start van ADO in Alkmaar tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd met corner nummer 4 inderdaad. Kilo uiteraard met zijn handen omhoog. Deze corner is wat verder en wat hoger en lang onderweg. Maar nog altijd ADO. En dan is het schot uit de tweede lijn niet gevaarlijk. Gaat ruim over en naast. Gertje zei ADO met de goedkoopste seizoenkaarten. Ja. Maar geldt dat voor het hele stadion?
1: Dat is een goede vraag eigenlijk.
0: Je hoort hem niet, laat maar. Nee, geld. Nee. Ja, flauw.
1: Ach,
0: ver weg.
1: Ach,
0: ja.
1: Jeetje. Ver, ja, het seizoen ver is weer begonnen, hè?
0: Ja,
1: ver. Het is de eerste wedstrijd, maar ook moet
0: nee,
1: er even inkomen als
0: dat is waar.
1: Het wel
0: ja.
1: Woordgrappen gaat.
0: Ja, nee. Maar wel, wat je net zei, is natuurlijk fantastisch nieuws voor ADO. Want dat betekent ook dat ze in de thuiswedstrijden, en daar moet ADO het denk ik dit seizoen toch ook wel veel van hebben, dat ze daar in eigen huis de punten kunnen pakken. En dan is het toch altijd lekker als je op een vol huis kan rekenen. Koopmeiners heeft de bal, die heeft hij afgesnoept van Eduardo. En Patachi is wel een handige voetballer. Die brengt hem naar de rechterkant. AZ even in de aanval. Veel spelers nu op de helft van de tegenstander. Daar het schot. Die gaat net naast. Wordt gekraakt van Kwakman. En dan komt er corner nummer 2 uit mijn hoofd voor AZ.
1: Weer Koopmeiners gaat hem nemen. Dan gaat ADO direct weer naar achteren. Alleen ze ontdekte ze even. Kilian Nikema bokste zojuist hoekschop vanaf de andere kant weg. Ja, geen sprake eigenlijk van een vertrek van zijn kant, Kilian Nikema. Verder kwam er wel nog een extra reserve doelman. Maar die is alweer geblesseerd aan de enkel. Is er dus vandaag niet bij. Oeh, bij de tweede paal. Daar zit Nikema volgens mij toch wel aardig mis. Deze bal had hij toch wel zijn mis weg kunnen boksen, had ik de indruk.
0: Ja, ik heb het idee dat hij rekende op twee verdedigers die voor hem stonden. Dat een van de twee een weg zou werken. Maar dat gebeurde niet. Ja, en als je een miscommunicatie krijgt, dan kan hij zomaar in een netje hangen. Gelukkig gebeurt dat niet. Voor ADO is dit gevaar geweken. Na dik 11 minuten en zien we continu de beide coaches, Leroy Echtold en Robert Peter, langs de lijn staan. En laatst genoemde ziet nu dat deze knappe aanname net niet lukt aan de rechterkant bij ADO van de Bruin. En dus de inworp voor AZ die hem dan weer terugspelen richting de Busser. Die heeft toch al best aardig wat te doen gehad in die eerste 12 minuten.
1: Ja, inderdaad. Omdat ADO af en toe de lange bal speelt, moet hij dan uitkomen. Is het natuurlijk ook wel belangrijk als doelman. Dat als je dan 30 meter buiten je goal staat, dat je die bal ook goed raakt en bij een ploeggenoot krijgt. Dan kan je hem van afstand natuurlijk nog om de oren krijgen. Dat is Daryl van Michem wel gegeven. Scoorde vorig jaar natuurlijk in Maastricht vanaf, nagenoeg eigen helft. Vanaf een meter of 45 was het wel, denk ik. Een prachtig doelpunt in die wedstrijd. Dus in dat opzicht is de Busser gewaarschuwd. AZ in de aanval raakt de bal kwijt. 20 meter bij de goal van ADO Den Haag. Eduardo wordt dan gevonden in de punt van aanval. Aanname is niet goed. Dat betekent dat AZ weer over kan nemen aan de rechterkant. Doet het met Dijkstra. Dijkstra dan vervolgens weer de bal naar Kwakman. Dijkstra krijgt hem terug. AZ achterin met balbezit. 13e minuut wedstrijd. Nog altijd 0-0 bij AZ tegen ADO Den Haag.
0: Niet alles lukt wat Eduardo doet in de eerste 13 minuten. Maar hij bevalt me op zich wel tot nu toe. Is veel aanwezig. Gaat achter veel ballen aan. Veel energie. Ja, is natuurlijk ook Hoffenheim gewend. Dat is wel een powerplay club in de Bundesliga. Die altijd heel veel meters maakt. Die erom bekend staat dat ze heel offensief voetballen. Dus wat dat betreft, ook qua trainingsarbeid al, is Eduardo denk ik wel het nodige gewend. Zal hij misschien ook niet zo heel snel moe raken. De 20-jarige nieuweling bij ADO voorin. Terwijl AZ de vrije trap gaat nemen. Ik kijk even naar beide coaches. Leroy Echtold oogt echt niet tevreden. Dat is de coach van AZ. En Robert Peter, de coach van ADO, die staat er eigenlijk heel rustig bij. Met de handen in zijn zakken. En die ziet in de eerste 13 minuten dat ADO eigenlijk al na 1 minuut op 1-0 had moeten staan via Rottier. Dat lukte niet. Nu de bal richting Meerdink. Dat is een aanvaller van AZ. Maar de bal is weer in de handen. Ben ik Emma.
1: Hij zal ook wel tevreden zijn, denk ik. Robin Peter, die aangaf vorige week toch niet zo heel veel te willen wijzigen aan zijn speelstijl ten opzichte van vorig jaar. Ja, waarom zou je het natuurlijk ook als je in de KKD daarmee zo gedomineerd hebt en kampioen bent geworden, bent gepromoveerd. Aan de andere kant zei hij ook, ja, we moeten wel per wedstrijd afwegen of we het iets rustiger aan moeten gaan doen tegen tegenstanders als bijvoorbeeld AZ. Nou ja, dat is niet gebleken, maar de grotere tegenstanders in de Eredivisie natuurlijk, waar je zeker weet dat je de wedstrijd eigenlijk niet kan domineren. Dus in dat opzicht is het interessant om te kijken naar hoe ADO zich gaat opstellen dit seizoen tegen verschillende tegenstanders. Tegen AZ gaat het in het eerste kwartier van de wedstrijd niet onaardig. Want nou ja, de grootste kans van de wedstrijd was het misschien wel, die van Rotier in de eerste minuut. Maar na 14 minuten is er nog altijd niet gescoord. Gelukkig voor ADO ook niet door AZ.
0: Nou ja, AZ is ook totaal niet gevaarlijk. Gewoon een schotje van Patachi in de korte hoek. Maar dat was niet al te lastig voor Nikiema, die de bal nu naar de linkerkant van het veld speelt. AZ neemt over op eigen helft. Koopmijners, een van de belangrijkste spelers bij AZ. Net als Smit. Ze zijn er allebei nog. De vraag is voor hoe lang. ADO heeft er vanavond in ieder geval nog wel last van. Maar het zou zomaar kunnen dat die twee deze maand ook nog wel her en der wat interesse gaan krijgen. ADO plooit nu een klein beetje terug. Wacht AZ op. Bal naar de rechterkant richting Goes. Die heeft bijgetekend bij AZ. Die geeft de bal nu naar zijn collega achterin. Rotier gaat een beetje storen. Gaat hij samen met Eduardo doen. En Rotier gaat maar eens kijken wat er bij de busser te halen valt. Of hij zenuwachtig te maken is. Antwoord is nee, want AZ blijft rustig. Nou ja, voorlopig dan. Die bal is weer terug bij de busser. Weer het storende werk nu van Kilo. En de bal over de zijlijn. Jazeker, dus dan heeft het storen toch werk gehad.
1: Die Kilo die gaat ver mee naar voren.
0: Ja,
1: in deze nieuwe
0: heel
1: rol,
0: ver.
1: Waar hij vorig jaar eigenlijk vaker een derde centrale verdediger was op 6. Nu die positie van Jari Vlak heeft overgenomen, kan hij wat verder naar voren. Het is leuk om te kijken naar Juho Kilo. Heerlijke voetballer, goede spelverdeler. En in deze toch iets wat andere rol toch ook een genot. En daar op middenveld echt een uitstekende speler voor ADO Den Haag. Zijn contract is ook verlengd deze zomer tot 2029 plus een optie. Dus dat is allemaal goed nieuws. We hoorden zojuist in de perskamer, was jij dat niet? Die zei misschien dat er nog een andere club zou kunnen komen voor hem. Maar dan zal er toch wel naar de portemonnee gekeken moeten worden met een contract dat dus nog 3 jaar geldig is.
0: Ja, kijk, het voordeel is, hij maakt natuurlijk heel veel meters. Dus
1: zeker,
0: hij gaat,
1: ja.
0: hij is overal bij. En zeker in de Eredivisie is het steeds belangrijker dat je fysiek sterk bent. Dat je heel veel kan lopen op het veld. Hè. Dat wordt steeds ook ja, de meters die in de gym worden gemaakt. In de minuten en de tijd. Dat weegt allemaal mee. Het wordt gewoon steeds fysieker, het topvoetbal. En dus is het belangrijk om ook op dat vlak mee te kunnen. Nou, dan kun je zeggen dat Kilo dat zeker kan. ADO achterin raakt niet onder de indruk. Patachi gaat wel even storen. Maar Waam is daar zeker niet van onder de indruk. Speelt de bal naar Silla. ADO blijft eigenlijk heel rustig. Geeft vooralsnog helemaal niets weg in Alkmaar. En had na 16 minuten dus op een 1-0 voorsprong moeten staan via Rotier. Dat lukte niet. Maar ADO kan prima terugkijken op het eerste kwartier bij de terugkeer in de Eredivisie. AZ heeft overgenomen. Dat doet het halverwege de helft van ADO. Patachi even kijken naar zijn 4 ADO-spelers omheen. En uiteindelijk is de bal weg.
1: Het is Finn de Bruin die overneemt. De Bruin die gelijk zoekt naar Eduardo. Krijgt hem niet echt in de loop. Al was daar net iets te zacht voor. Maar in zijn eentje houdt hij toch mooi 3 man van de verdediging van AZ bezig. Als er nu een overtreding niet wordt gemaakt op Finn de Bruin, dan kan AZ eruit. Overtreding dacht ik even in de middencirkel. Maar het spel mag door. Dat betekent dat Patachi de bal ondertussen heeft. 20 meter bij de goal van ADO vandaan. Smit wat meer naar de linkerkant. Gaat nu naar de rand van het 16 meter gebied. Nu naar links. Moet er zo meteen een voorzet gaan volgen van de Alkmaarders. Daar heerlijke beweging in de 16. Komt er een schot. Wordt op tijd geblokt. Dan rand 16 nog een inzet die niet heel erg gevaarlijk is hoor. Van Dave Kwakman. Maar hier komt ADO dan misschien toch wel goed weg. Waar eigenlijk iedereen keek naar de scheidsrechter op het moment dat Finn de Bruin naar de grond ging. Hij vond het geen overtreding, Erwin Blank. Een echte hele grote kans ontstaat er ook weer niet uit.
0: Nee, dat valt ook wel weer mee. Het is vrij stilletjes ook vooralsnog in Alkmaar. 17 minuten. We horen de ADO-fans. Zo'n 600-700. Die horen we redelijk luidruchtig bij de stand van 0-0. 17 minuten dik. Met ADO nu even in de achteruit. Koopmijners. Dan moet je altijd uitkijken als tegenstander zijnde. Want die wil nog wel eens een geniale paas in huis hebben. Het valt nu mee. Want AZ doet het ook op een tempo van, nou, niet al te snel. Op dat vlak Kwakman kijken. Smit, die maakt zich een beetje boos daar. Die wil dat het allemaal wat sneller gaat bij AZ. Dat snap ik wel, want dit is voor ADO lekker makkelijk om te verdedigen. Op het moment dat je dat zegt, moet je oppassen. Want een kleine tempowisseling nu met Kwakman naar de rechterkant van het veld. En dus moet ADO even met alles en iedereen nu terug. Veel spelers in en om de eigen 16. Kwakman, voorzet, die moet voor Nikiema zijn. En dat is hij ook.
1: 18 minuten, 17 seconden, nog altijd 0-0 in het AFAS-stadion. Nikiema houdt de bal nog even bij zich in de handen. Lijkt even lang te willen trappen naar Jalen Hawkins. Die staat daar helemaal links, eigenlijk alleen tegenover Wouter Goes. Maar Nikiema legt hem even op de grond neer en doet het dus kort. Dan wordt daar wel gelijk Matteo Waam flink onder druk gezet. Waam even om zijn as draaien op de achterlijn. Patachi net over. Hoekschop, bal is over de achterlijn geweest. Dat is maar goed ook voor ADO Den Haag. Want anders had daar misschien direct geprofiteerd kunnen worden door de thuisploeg. Zover komt vindt het niet. Maar misschien in tweede instantie indirect vanuit deze hoekschop vanaf de rechterkant. 19 minuten onderweg. Eén hele grote mogelijkheid gezien voor ALO Den Haag. Dat was gelijk in de eerste minuut met even een rotier verder. Wat speldenprikjes. AZ begint langzaamaan toch wel wat meer te drukken richting de goal van Kylian Nkema. Die het erg druk heeft voor zich. Twee spelers van AZ, twee eigen verdedigers daar ook nog bij. Het is lastig zo in het 5 meter gebied, het doelgebied van Kylian Nkema. Waar het dus erg gezellig is op dit moment. Ik denk dat Nkema dat toch wat minder gezellig heeft liever. Want het hoekschop wordt genomen vanaf de rechterkant. 19,5 minuut onderweg. Nkema bij de tweede paal. Tilt hem denk ik zelf over de achterlijn. In ieder geval een hoekschop. Nou ja, dan moet het wel trouwens. Dit keer vanaf de linkerkant.
0: Het was even zo'n momentje van waan dat je ook iets te veel zelfvertrouwen uit kan stralen. Want hij bleef daar wel rustig en dat is vaak goed als verdediger. Maar onder druk van Patacci in de eigen 16 moet je misschien soms ook, zeker in de Eredivisie, af en toe die bal maar over de zijlijn peren. Dat wat in de Eerste Divisie af en toe misschien op een andere manier opgelost kan worden. De scheidsrechter is boos. Blank die sprint werkelijk naar Hawkins toe om hem nog iets toe te fluisteren. Dat hij misschien iets te dicht daar op die corner staat bij de rechterkant. Nou ja, voorlopig mag het allemaal verder. Daar komt die corner. Nkema. Ja, die is makkelijk voor hem. Klem vast, dan wil hij meteen de counter inzetten. Want er is heel veel ruimte aan de rechterkant. Die bal is een beetje lang onderweg. Nou. Maar is bij Van Mieghem. Van Mieghem, kan hij hem terugkrijgen naar Hawkins? Het antwoord is nee. Goed opgelost en ook geen vrije trap. Dus de bal in de handen van de Busser, maar wel een blessure.
1: Ja, een botsing denk ik voor Daryl Van Mieghem. Die daar het kopduel aan moet gaan met een van de verdedigers van AZ. Dit was wel een serieuze countermogelijkheid hoor. Met Eduardo daar. Of Hawkins was er natuurlijk. Hawkins die de bal nog bij Van Mieghem kreeg. Zal misschien ook nog wel flink balen van de tussenkomst van de verdediger van AZ. Want had hij die bal nog terug kunnen krijgen bij Hawkins. Had de aanvaller van ADO daar toch wel één op één gegaan met de Busser. Van Mieghem staat ondertussen ook alweer gewoon trouwens. De aanvoerder van ADO Den Haag. 21 minuten onderweg. AZ ADO nog altijd 0-0. Balbezit is er met de Busser voor de thuisploeg. De doelman van AZ gaat kiezen voor de lange haal naar voren. In de richting van Meerdink of Patacci. Nou, het is Meerdink daar op de borst. Die hem volgens bij Patacci weet te brengen. Daar aan de rechterkant. Het is tegenover Silla dat hij staat. En naar binnen kruipt. 16 meter gebied ondertussen in Patacci. Met de voorzet via Waam over de achterlijn. Verdediger zit ertussen. Maar kan niet voorkomen dat AZ opnieuw een hoekschop mag gaan nemen. Vanaf de rechterkant.
0: Ze trekken een beetje de teugels aan, de Alkmaarders. Die worden wat sterker in de laatste pak en beet. 5 à 10 minuten. Drukken ADO wat meer het eigen hok in. En dan zie je ook wel dat het wat zenuwachtiger wordt. En nu een corner kort genomen. Patacci, een van de belangrijkste aanvallers eigenlijk vandaag tot nu toe. Want die eist het spel voorin best wel een beetje naar zich op. Balletje nu naar Koopmeiners. Halverwege de helft van ADO inslingeren. Er staan er een aantal van ADO in de 16 om te verdedigen. Waaronder Rottier. Die is ook even helemaal terug mee in zijn verdedigende rol. Maar AZ kan verder. AZ kan verder in de 16 meter. Daar komt het schot in de korthoek. Daar is de 1-0. Daar is de goal voor AZ. Na 22 minuten komt ADO op een 1-0 achterstand. En dan is de goal van Rosangelo Daal. Die is daar in de 16. Die kapt twee verdedigers van ADO uit. En dan is er bij de eerste echte Alkmaarse kans. Dat is toch meteen raak, Gert.
1: Ja, dat is wel een flinke domper hoor voor ADO Den Haag. Dat goed starten. Maar je zag toch wel de laatste minuten dat AZ, je zei het terecht, wat meer druk ging zetten richting de goal van Kylian Nkema. Dijkstra met de openingsheffer in deze wedstrijd. De nummer 22 van AZ. Zo de score dus geopend. Dat is voor ADO toch niet fijn. Het is wel erg snel, toch? Ja. Een tegentreffer. Dat is natuurlijk iets wat je niet wil. ADO startte heel brutaal aan de wedstrijd. Zag AZ de controle wat terugnemen. Ja, dan gaat daar toch al halverwege de eerste helft een doelpunt tegen de touwen. Dan
0: is iets met de bal, denk ik.
1: Gewacht.
0: Ja, of is er toch wat aan de hand? Nee, die treffer gaat nog wel bekeken worden. Denk ik. Want hij gaat naar het scherm en dat was heel snel.
1: De VAR is,
0: erbij. Ja. Dus er is wat aan de hand. Ik zei dat Daal de openingstreffer maakte. Dat was niet zo. Er is geen 1-0. Het is 0-0. Ja hoor. De goal is afgekeurd. Denk ik.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. Iedereen een beetje in vertwijfeling.
1: Is er ook even wennen dat er ineens VAR is in een wedstrijd van ADO Den Haag. Ja, de treffer gaat niet door.
0: De treffer gaat in ieder geval niet door. Mij is niet helemaal bekend waarom. Ik denk buitenspel dan misschien voor Dijkstra. Ja, maar ja, die kapte twee verdedigers uit. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, hij was er wel heel snel bij, Blank. Want hij rende echt naar de zijkant, naar het VAR-scherm. Ja. En hij hoeft ook niet lang te overleggen. Dus is het overduidelijk dat de treffer in ieder geval af wordt gekeurd. Dan zou je zeggen dat daar dus geen discussie over is. Nou, dan zal het wel bij het spel geweest zijn, toch, denk ik. Geen overtreding lijkt me, want hij kapte gewoon twee verdedigers uit. Dijkstra schoof de bal beheerst in de verhoek.
1: Hij trekt aan shirt van Mulder.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een overtreding.
0: Ja. Nou, dat komt ADO wel goed uit.
1: Ja.
0: Nu is er even een vervelende botsing tussen Meerdink van AZ en ook bij ADO iemand. Want er springen werkelijk, sprinten werkelijk een aantal mensen meteen richting de andere kant van het veld. Twee hoofdblessures, dat is niet fijn. Maar wat wel fijn is, is dat er op het scorebord nog altijd 0-0 staat. En als dat ADO dus goed is weggekomen. Ja, Daal en Dijkstra, ze hebben ongeveer hetzelfde kapsel. Maar Dijkstra, de verdediger, hij dacht zijn eerste treffer van het seizoen en de eerste Alkmaarse gemaakt te hebben. Maar het feest gaat mooi niet door. En dat is voor ADO prettig. En dus na 24 minuten nog altijd 0-0.
1: Het spel ligt nog altijd stil vanwege die hoofdbotsing die je zojuist benoemde, Menno. Betekent dat ADO even de tijd krijgt om wat te overleggen. Nou, normaal gesproken gaan de spelers dan richting de zijlijn. Daar waar Robin Peter dan wat aanwijzingen geeft. Dat is nu eigenlijk niet echt het geval. Spelers staan vooral onderling even te overleggen. Bijvoorbeeld de linkerflank, Silla en Halkens. Zij staan daar halverwege de helft van ADO Den Haag zelf. Discussie met elkaar te voeren. Hetzelfde geldt voor Kilo en Waam iets verderop. Als we zien dat Pascal Mulder alweer is opgestaan en naar de zijlijn is gelopen. Hetzelfde geldt nu voor Hof. Discussie met elkaar te voeren. Hetzelfde geldt voor Kilo en Waam iets verderop. Als we zien dat Pascal Mulder alweer is opgestaan en naar de zijlijn is gelopen. Hetzelfde geldt nu voor Meerdink.

0: De hoekschop is er vanaf de linkerkant.
1: Ja, zij hebben er wel iets beter zicht op dan wij, maar zijn ook niet geheel objectief natuurlijk. De fanatieke supporters van AZ daar achter de goal. Dus gewoon een corner die genomen gaat worden. Korthoek wordt verlengd, niet helemaal lekker door Rottier, want dat bracht hij bijna zijn eigen verdediging mee in de problemen. Maar ADO is er alweer uit, want Jari de Busser, daar is hij weer, bijna op de middenlijn. Daar was de bal inmiddels alweer, de keeper van AZ. Die brengt hem richting de 16 van ADO. Komt hij bij Meerdink, weer opgelapt, halverwege de helft van de ploeg uit de Hofstad. En dan komt er een vrije trap aan de linkerkant voor AZ. Ja, er was ook absoluut geen protest eigenlijk bij niemand van AZ. Dus was het toch overduidelijk gewoon een overtreding. Geen treffer van Dijkstra. En dus altijd nog 0-0 na 26 minuten. Laat het wel een alarmsignaal zijn voor ADO. Dat ze nu toch wel echt wakker zijn. En dat ze ook wel voelen dat AZ wat meer aan het druk is. Bal over de zijlijn. Patachi probeerde hem te controleren. Meter of 6 bij de cornervlag vandaan. Gaat AZ aan de rechterkant weer ingooien.
0: Goede tussenkomst van Hawkins. Die dus niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook in verdedigend opzicht van zich laat horen. Het is Kees Smit die daar met de arm langs het lichaam de bal op de arm krijgt. Maar daardoor dus geen overtredingsspel. Mag gewoon verder door van Erwin Blank. Het is nu de bal achterin bij AZ met Wouter Goes. Hij krijgt hem daar aan de rechterkant staat hij. Paast hem vervolgens naar Dijkstra, de rechtsback van AZ. Als hij de bal kwijtraakt en Hawkins ADO misschien over kan gaan nemen. Kilo komt helpen. Hawkins vervolgens naar Silla. En via Meerdink gaat de bal dan over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de bezoekende ploeg. Dat is natuurlijk ADO Den Haag. Was Robin Peter weer eens opgestaan uit de dugout. Staat er opvallend rustig eigenlijk. Ik denk dat hij nieuwe schoenen heeft. Zo wit zijn ze. Het is bijna verder dan de lampen hier in het stadion. Verder gewoon vrij relaxed lange broek, t-shirtje. Het geeft ook aan dat de weersomstandigheden fantastisch zijn eigenlijk voor een avondwedstrijd. Het is natuurlijk vrij laat. Als je deze wedstrijd over 3 maanden had gespeeld, had je nu in een winterjas gezeten. Nu zitten we gewoon nog in een t-shirtje. Net als heel veel supporters op de tribune, om maar even aan te geven dat de omstandigheden dus wel goed zijn. 28 minuten onderweg. AZ, ADO Den Haag. 0-0. Balbezit voor ADO.
1: Ja, al staat hij 300 meter verder, dan zie je die witte schoenen nog steeds op dit moment van Robin Peter, de coach van ADO. Maar dat gaat ook niet lang meer duren, want er gaat straks weer een periode komen dat het weer wat minder wordt. Nou, dan zijn die schoenen wat minder wit. Desondanks, nu ADO, misschien in de counter met Eduardo. Dat is goed gedaan. De kaats naar de rechterkant van het veld. AZ met aardig wat spelers voor de bal. Dus zou je zeggen, van Miechem misschien een beetje tempo. Maar die bal was wel lang onderweg. Nou, dan toch de cross richting Eduardo. Nou, schietkans vanuit de tweede lijn. Misschien voor Silla, Eduardo naar de linkerkant. Hawkins op een meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Dus inslingeren maar richting Rottier. Rottier op de borst. Maar niemand die uiteindelijk het schot kan lossen. Weer even een klein prikje van ADO. Dat was wel weer even geleden, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar even de stoute schoenen aangetrokken, als we het daar toch even over hadden. Om langzaamaan wat weer naar voren te gaan. ADO eindelijk dus weer even in het 16 meter gebied. In ieder geval eromheen van AZ. Het heeft nu nog altijd de balbezit. Wel op de eigen helft. Naar Pascal Mulder. Mulder dan naar Kilo. Hij staat in as van het veld. Gaat langzaamaan de middencirkel in. Paast hem naar de linksback. Sekou Silla krijgt de aanwijzing van Jalen Hawkins om even terug te pasen naar Matteo Waam. Dat doet hij dan ook. De linksback van ADO. En via Waam is het nu Kilo weer aan de bal. Dit keer dus wat verder teruggezakt. Daar hadden we het eerder in de wedstrijd al over. Dat hij een aantal keer wat meer verder naar voren was gegaan. Nu dus weer iets verder naar achter. Daar ook Vin de Bruin die komt helpen. Als dit slordig is van Matteo Waam. Wil een pasen naar Sekou Silla. Maar de bal belandt eigenlijk tussen de linksback en de linksbuiten. Jalen Hawkins en gaat daardoor over de achterlijn. Dat ze er allebei niet bij konden. Dat betekent dat AZ de inworp mag gaan nemen. Sterker nog, het is al gedaan. Balbezit is er voor de Busser.
1: En de Busser doet dat in zijn eigen 5 meter. Ik ben wel benieuwd naar de statistiek in de afloop van Kilo. Hoeveel meters hij gelopen heeft. Die is echt overal te vinden op het veld. Nu staat hij weer redelijk offensief in de buurt van Rottier. Gaat hij storen om te kijken of hij de bal kan onderscheppen bij de verdediging van AZ. Maar dat lukt niet. ADO neemt wel snel weer over. Want daar is Niki Yema eenvoudig verdedigd. Voordat Rosangelo Daal er vandoor kon. Ja, buiten die treffer van Dijkstra die dus niet door is gegaan voor AZ. Zijn de Alkmaarders ook weer niet heel gevaarlijk geweest. Hoewel ze in de laatste 10, 15 minuten wel wat meer op de 16 hebben gedrukt van ADO. Maar dat heeft ook weer niet heel veel grote kans opgeleverd. Goes, het is een beetje wennen. Want hij heeft een ander kapsel. Hij is een beetje kaal geworden en levert de bal hierin. Nou, ADO misschien nu met Silla krijgt hem niet helemaal lekker mee. Dat is jammer. Als hij die bal mee had kunnen nemen, had hij hem of aan Rottier of Eduardo mee kunnen sturen. En dan had ADO een grote kans gehad. Dat lukt allemaal niet, want hij is nu in bezit van AZ.
0: Met Koopmeiners. Koopmeiners, daar gaat de bal het 16 meter gebied in. Maar daar komt zowel Kees Smit als Max Meerdink er niet aan. Ja, die Silla. Meestal heb je het over spelers die wat te langzaam zijn. Hij was voor het mooie iets te snel.
1: Hij was te snel.
0: De bal wel
1: hij
0: met zich mee, maar hij was te snel voor de bal. Dat is

0: jammer, anders had ADO daar misschien van kunnen profiteren. Met Eduardo natuurlijk, ook een snelle spits, vlak voor zich. Het mocht dus niet zo zijn. Het is nu Rob Tier die de bal verlengt richting die Eduardo. De bal gaat iets te veel naar de linkerkant. Betekent dat Eduardo er niet aan kan komen. En dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Louis Schouten krijgt de bal weer terug van Kees Smit. 1-2'tje even. Schouten nu in de middencirkel, gaat de helft van ADO Den Haag op. Krijgt hij de bal bij Wouter Goes, centrale verdediger. AZ heeft nu balbezit met Patachi. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Aan de rechterkant daar is het AZ dat de bal weer terugkrijgt van Patachi. Het was toch eigenlijk een vrij zwakke paas. Maar is het Vinde Bruin zelf nu die de bal kwijt is. Kan AZ overnemen. Gaat de bal weer naar de linkerkant. Nu snel wat dreiging richting het 16 meter gebied. Schotkans misschien voor Koopmeiners. Nou, anders komt hij er wel voor Smit of Meerdink. Meerdink! Goeie redding hoor.
1: Oh, wat een redding.
0: Kilian Nikema. Meerdink in het 16 meter gebied. Krijgt de bal van Smit. Staat een beetje met de rug naar de goal. Draait om. En schiet in één keer. Nou, eigenlijk wel een goede inzet hoor. Maar Nikema, ja, hij won vorig jaar natuurlijk ook meerdere keren de beste keepersprijs. Ik snap wel waarom. Hij laat ook zien waarom. Vandaag weer in deze wedstrijd tegen AZ. Goede redding. En daarom had er 0-0. Wel de hoekschop voor de thuisploeg vanaf de linkerkant.
1: Die corner gaat genomen worden. Nikema ziet de bal een beetje langs zich heen gaan. Dan gaat hij over alles en iedereen heen. Dus een doeltrap voor ADO. Het gevaar weer weg. Ja, die redding is knapper dan hij op het eerste oog lijkt. Want hij is laag. Echt helemaal laag over de grond. Richting de hoek gestuurd. Met een aantal spelers voor zijn neus. En dan moet je er maar als een kat bij zijn. Om dan het handje er tegenaan te krijgen.
0: Ja, bij de grond, hè?
1: Hij is heel snel bij de grond. Super rap. Echt een hele, hele knappe redding. En een belangrijke van Nikema. Niet voor niets. Vorig jaar natuurlijk zo'n ontzettend betrouwbare factor bij ADO. En nu staat hij ook in de eerste helft alweer zijn mannetje. ADO met een aanval. 4-5 spelers op de helft van AZ. Rottier wil hem hebben. Rottier net de redding van Koopmeiners met de sliding. Anders had Rottier zo op de bus eraf kunnen gaan. De keeper van AZ. Ja, het bevalt mij over het algemeen wel. Dat aanvalsspel van ADO. Waar de concurrentie natuurlijk groot is. Want dan is Peupion helaas langdurig geblesseerd. Maar ja, er zijn natuurlijk best nog wel wat gegadigden bij de ploeg uit Den Haag. Die ook een rol zouden kunnen spelen. Luca Rijssel, Bal. Ja, genoeg concurrentie voorin.
0: Donat Barani, ook zo'n nieuwe aanvaller dit seizoen bij ADO Den Haag. Is alleen nog geblesseerd aan de enkel. Als dit balverlies is van ADO Den Haag. Daar is het misschien wel. Jalen Hawkins in het 16 meter gebied. Uiteindelijk valt de bal net niet goed voor de aanvaller van ADO Den Haag. ADO met de omsingeling. Het is Hawkins opnieuw. Hawkins naar de linkerkant wordt hij gedreven. Punt 16 meter gebied. Nog altijd aan de bal. Het is lastig. En dan gaat hij nu niet over de zijlijn. Dat is jammer. Heeft AZ de bal weer terug. Daar was even een moment van dreiging van ADO Den Haag. Naar wat slordigheid bij AZ. Nou, daar kunnen we nu opnieuw van spreken. Als Kilo ertussen zit. De bal niet lekker weg wordt gewerkt. Is het Eduardo van Michum nu. Van Michum naar Rottier in het 16 meter gebied. Rottier kan niet echt aannemen. Kan ook niet gelijk schieten. En raakt de bal ook nog eens met de hand. Gaat dus het hele feest niet door. En is er een vrije trap voor de thuisploeg.
1: In dit soort situaties is ADO nog iets te veel de blaffende hond die niet bijt. Dan zit er echt wel meer in. Want dan zijn dit van die momentjes in de 16 met balbezit. Ja, dan komt het allemaal op 1-2 seconden aan met de balbehandeling om een echte kans te creëren. En dat lukt dan in deze situatie niet. Dat is jammer. Robin Peter die praat even met Hawkins. AZ heeft de bal inmiddels alweer ingeleverd. Dat doet het door middel van het feit dat het zelf buitenspel liep via Meerdink. Dus een balbezit voor Waam achterin. Staat eigenlijk best wel prima bij ADO. Want ondanks dat ze af en toe wel een klein beetje worden teruggedrongen, komen ze niet veel in de problemen. Van Michum in één keer, dat is jammer. Goes zit ertussen voordat Hawkins weg kan. Dus is daar AZ via Dijkstra.
0: Mooi ook die uitdrukking van Daryl van Michum. Als je ziet dat het niet lukt, dat Wouter Goes ertussen zit. Je ziet hem balen. Dat is toch wel mooi.
1: Het is een
0: liefhebber.
1: Van een meter
0: of weet ik het hoeveel zie je hem zo van verdorie. Het was een goede bal. Alleen ja, Wouter Goes helaas 20 centimeter langer dan die had moeten zijn om deze bal niet te hebben. Dus gaat het feest inderdaad niet door. Het is balbezit voor Kees Smit namens AZ. Daar aan de linkerkant van het veld. 35 minuten onderweg. Betekent nog 10 minuutjes tot aan de rust. ADO ontsnapte al een keer. Doelpunt werd namelijk afgekeurd van Dijkstra. En een hele goede redding nog van Kilian Nikema. Waarin hij eigenlijk speelt met de wetten van de zwaartekracht. Zo snel was hij bij de grond. Een goede redding op de inzet van Max Meerdink. Als Hawkins er nu vandoor gaat, maakt het uiteindelijk de overtreding. Kreeg daar een diepe bal van Rottier. Maar mocht uiteindelijk niet zo zijn.
1: Het zijn van die momenten. ADO klopt op de deur, maar dat gaat nog niet open bij AZ. Dus 0-0 na 35 minuten. Dat is een prima tussenstand voor ADO. Dat dus een doelpunt tegen zag krijgen. Dat is afgekeurd. En wat dat betreft allemaal nog prima dus om op orde. Aan de linkerkant van het veld Rosangelo Daal. Die verspeelde bal dus weer in het bezit van ADO. En dan krijgen ze ook de vrije trap mee. Dus geen gevaar. Ja, vooralsnog achterin, ook aan die rechterkant, vind ik dat met Van der Sloot, die er natuurlijk niet staat, staat het op dit moment best prima zo, toch?
0: Ja, Milan Hokke die kan in principe op bijna alle posities staan. Dat zagen we natuurlijk vorig seizoen al, waar hij start als centrale verdediger, terwijl hij eigenlijk een paar jaar daarvoor nog middenvelder was. Toen ging hij natuurlijk naar de linksbackpositie. Dat was voor het eerst in Kerkrade tegen Rode JC. Ontzettend goede wedstrijd met assists en alles erop en eraan. En nu aan die rechterkant, ja, hij vult het inderdaad op zijn wat eigen manier in. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Best wel naar behoren. Als AZ achterin even goed wegkomt, leek de bal wat te kort te zijn voor de busser die daar ertussen moet komen. Anders had Eduardo kunnen profiteren. Zover kwam het niet. ADO kan daar dus geen echte kans uit creëren. Heeft wel op de bal. Op tijgelft met Silla aan de linkerkant. Halkens wordt er aangespeeld. Silla wil er overheen. Als deze diepe bal voor De Bruin bestemd is, maar op het hoofd terecht komt van Koopmeiners. ADO er goed tussen. Dit is lekker gedaan door Kilo. Krijgt de bal dan weer bij De Bruin. Heeft ADO het bal op zit weer terug aan de linkerkant met Silla.
1: Hij heeft ook die energie dan, hè, Kilo, om ook op dat moment dan die tackle in te zetten. En toch op het moment dat hij alweer een aantal meters achter de rug heeft, om toch de bal weer te heroveren voor zijn ploeg. En nu een paas te versturen richting Eduardo. Dat is een handig bedacht, maar niet helemaal goed uitgevoerd. Wilde de bal in één keer meegeven aan zijn collega. Dat lukte niet. Dus AZ met het balbezit achterin. 37 minuten op de klok. AZ 0, ADO 0. Beste kans voor ADO nog altijd in de eerste openingsminuut van Rottier. Maar die moest toch een beetje warm draaien. Maaide een beetje half over de bal heen. In de 16 meter met een vrije schietkans. Gepakt door Jari de Busser die nu de bal heeft. En hem bij Smit brengt. Die hebben we nog niet al te veel gezien. Misschien wel de sterspeler bij AZ. Smit naar de rechterkant met Goes die opkomt. Dus ADO weer even terug naar de rechterkant. Halverwege krijgt Dijkstra de bal. Die dacht dus al een doelpunt gemaakt te hebben. Maar dat heeft hij niet, want er werd afgekeurd. Krijgt hem nu van Patacci terug. Kan hem binnenhouden. Maar daar is alles mee gezegd. Hij kan hem niet binnenhouden, want hij is voor Nikiema. En dat was toch millimeters over de achterlijn beland.
0: Doeltrap dus met Matteo Waam die hem mag gaan nemen. De centrale verdediger die hem dan zeer waarschijnlijk ook terug zal tikken naar Kilian Nikiema. Die gooit daar twee handen, armen de lucht in. Nee, neemt hem direct. Dat betekent de lange bal in de richting van Yannick Eduardo. De spits gaat het duel aan met Wouter Goes. Uiteindelijk komt de bal net niet terecht bij Jalen Hawkins. Een paar meter daarachter heeft ADO de bal wel weer met Van Michem die hem niet fantastisch raakt. Dat betekent dat Silla een kopduel aan moet gaan met zijn tegenstander. En die verliest. Dat betekent ook gelijk dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Wouter Goes aan de rechterkant van het veld. Even terug naar links. Dan wordt er gelijk gekozen voor een lange bal in de richting van Meerdink. Zit Mulder ertussen. De derde aanvoerder van ADO Den Haag. Aanvoerder nummer 2 is Kilo dit seizoen. En het is nu Rottier die er niet voor kan zorgen dat AZ de bal kwijtraakt op een hele gevaarlijke positie. Daar namelijk rand 16. De busser gooit hem ook gelijk naar Koopmeiners.
1: 39 minuten, 0-0. Ik denk dat als je iemand die eigenlijk nauwelijks de Eredivisie kijkt, deze twee ploegen tegen elkaar laat zien en daar zijn oordeel over zou laten vellen na 39 minuten, dan heb ik niet het idee dat diegene zou zeggen dat AZ nou de ploeg is met zoveel meer middelen en die al zo lang in de Eredivisie speelt, Europa League speelt en PSV even van de mat heeft verpletterd. Want het is behoorlijk in evenwicht hoor, tussen AZ en ADO na 39 minuten. Tuurlijk is AZ in de laatste 20 minuten wel wat meer gaan drukken op de Haagse helft met een doelpunt die werd afgekeurd, maar echt heel veel meer. Want dat is het nou ook weer niet van de ploeg van Leroy Echtold, die dus PSV, de landskampioen, met 4-0 wist te verslaan. Patacci, daar moet je wel oppassen, want Patacci is misschien wel de meest gevaarlijke aanvaller bij AZ in de eerste helft. Die trekt het wel redelijk naar zich toe. Nu iedereen op de eigen Haagse helft en Koopmeiners met de bal.
0: Het is aan de linkerkant dat AZ het balbezit heeft. Daar gaat natuurlijk Milan Hokke ook gelijk naar zijn directe tegenstander toe. Moet wat naar achteren. Gaat richting het 16 meter gebied. Als de bal terecht komt bij Kwakman. Kwakman dan weer terug naar links. Gaat hij naar Schouten. Schouten gaat de bal nu naar rechts. ADO moet even alle kanten op kijken. Om het in de gaten te houden wat AZ op dit moment gaat doen met Patacci. Tachi nu de bal bezit in de as van het veld. Koopmeiners naar links. Speelt AZ de bal even rond. ADO dus in de verdrukking. Gaat naar achteren met onder andere Del van Miegen die er helpt mee verdedigen. Is het Schouten opnieuw. Schouten. En dan ziet AZ dat er ook geen echte mogelijkheid is. Daar rondom het 16 meter gebied. En weer terug naar de eigen helft. Via Koopmeiners dan weer terug. Halverwege de helft van ADO Den Haag. En een overtreding. Die is van Kilo. En dus de vrije trap. Een overtreding op Kees Smit voor de thuisploeg.
1: Ze worden er stil van in Alkmaar. Want de bijna 17.000, 18.000 man bij AZ zijn voorlopig vrij stil. En die zien ook dat AZ het gewoon moeilijk heeft met ADO. Dat het gewoon goed doet, de ploeg uit Den Haag. Een paar minuten nog, 4 om precies te zijn. Tot het rustsignaal, misschien wel een minuutje of 2 erbij vanwege een paar kleine blessurebehandelingen. En even uitkijken, want de vrije trap is er halverwege de Haag zelf. Koopmeiners neemt hem snel naar de linkerkant. Rosangelo Daal. Oeh, daar staat Dijkstra helemaal vrij. Dijkstra kan gaan schieten misschien met links. Nee, miscommunicatie met Daal. Dus levert ook dit Alkmaarse offensiefje niets op. En mag Nicky Ema voor de zoveelste keer de bal in alle rust weer in zijn armen nemen. En hem meegeven aan Waam. Want ja, het gaat allemaal prima. En dus is Robin Peter ook weer even gaan zitten. Dat geldt niet voor zijn Alkmaarse collega Echtold. Want die heeft denk ik nog geen seconde op zijn stoel gezeten. Die zal toch gedacht hebben dat het misschien ietsje makkelijker zou gaan voor AZ. Maar het spel ligt nu weer even stil vanwege een blessurebehandeling van een van de spelers van AZ. Maar die staat ook snel weer op. Zij mogen ook de vrije trap gaan nemen.
0: Collega's van Voetbal International gaven ook al aan dat het een half jaar gaat duren voordat iedereen de tactiek van ADO Den Haag precies in de smiezen heeft. Dat was Pieter Zwart die dat zei. Ja, en ze benoemen ook bij VI ADO als de verrassing van het seizoen. 11e en 12e positie hadden ze daarin geschat. Ik denk dat iedereen in Den Haag daar zeer tevreden mee is. Want daar willen ze natuurlijk gewoon een stabiele eredivisionist worden. Met starten handhaving dit seizoen. Dat zou dan wel fijn zijn. Eigenlijk is er, en dat hebben we aan het begin van deze wedstrijd ook al gezegd, niemand die verwacht dat ADO Den Haag de gevarenzone heel erg dichtbij zal zien komen aan het einde van het seizoen. Dat is allemaal mooi. Het zijn allemaal complimenten. En ik denk dat ADO ook in de eerste 43 minuten van deze wedstrijd, we zijn bijna aangekomen bij de rust namelijk, dat ADO laat zien waarom.
1: Zeker, absoluut, want ze doen prima mee en laten AZ ook niet helemaal in de wedstrijd komen. Ondanks dat ze natuurlijk af en toe wel achteruit moeten. Maar ja, ADO is gewoon een blok. ADO is gewoon een team dat goed staat. Dat staat het al het hele seizoen in de eerste divisie vorig jaar. En dat nemen ze nu in die eerste 45 minuten in Alkmaar ook gewoon mee. En ja, dan zie je dat de ploeg van Peter zich echt niet zomaar even opzij laat zetten door dit AZ. Ja, er moet uiteindelijk toch iemand degraderen. Dus er zijn natuurlijk een aantal ploegen. Cambuur kreeg een forse opdonder tegen Excelsior 4-0. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, zal Cambuur dan de zwakste schakel zijn? Ja, er zijn een aantal ploegen die daar natuurlijk om kunnen strijden. Maar ja, bij ADO is de verwachting van niet. En in de eerste 45 minuten tegen subtopper AZ gaat het prima. Nu is het oppassen, want AZ krijgt de bal gelukkig mee. Is het 4-3. Rosangelo Daal afgeven. Patacci krijgt de bal niet onder controle. Het gevaar is nog niet helemaal weg. Want Patacci heeft er nog op de achterlijn. Maar ADO is inmiddels weer terug. Ja, dit was even zo'n moment waar het voor ADO mis had kunnen gaan. Kan nog altijd, want de bal is nog niet helemaal weg. Is nog altijd niet weg. Is nu wel weg via Hawkins. Die kijkt of hij Rottier nog kan bereiken. Dat lukt niet. Maar de tempoversnelling van AZ is overleefd.
0: De Busser toch weer een zuinige 40 meter uit zijn goal vandaan. Krijgt de bal daar naar een ploeggenoot aan de linkerkant. Oeh, daar is Chavez in één keer op de achterlijn. Geeft hem voor. Daar wordt hij gekraakt. De voorzet. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Nee, het is buitenspel. Vlag is omhoog gegaan.
1: Dat stond ook wel verdacht veel vrij.
0: Dat verklaart het.
1: Dat verklaart het wel, ja.
0: Dat scheelt dan weer. Minuutje nog in de eerste helft. Ja, ADO heeft natuurlijk al een doelpunt op de oren gekregen. Alleen werd hij afgekeurd. Goal van Dijkstra vanwege een overtreding van Meerdink op Mulder. En die vrije trap, ja. Nikema wil hem gaan nemen. Meerdink tikt hem nog even een meter of 3 naar achteren. En Nikema gooit hem weer een meter of 3 naar voren. Daarom het gefluit op de achtergrond. Scheidsrechter laat het doorgaan. Lange trap is er van Nikema in de richting van Eduardo. Wordt daar niet gevonden. Silla zit er nu goed tussen bij de tweede bal. Maar geen ploeggenoot heeft hij weten te bereiken. Mulder kopt hem dan naar voren maar over de zijlijn aan de rechterkant. Betekent dat er een inworp gaat komen voor de thuisploeg. Halverwege de eigen helft. AZ met de bal dus in de handen. is het Kees Smit die zich aankomt bieden. Onder andere ook Koopmeiners. Daar gaat de bal niet heen. Hij gaat namelijk naar Meerdink. En dan is het gelijk de Bruin die over kan nemen daar op het middenveld. 3 minuten extra in de eerste helft. AZ Ado Den Haag nog altijd 0 tegen 0.
1: Nou, ze moeten zich toch ergens over opwinden. Het publiek van AZ. Dat zegt eigenlijk ook wel voldoende. Dat ze om dat kleinigheidje met die bal niet helemaal, die niet helemaal goed lag, zich op deze manier laten horen. Want ja, verder is er eigenlijk niet zo heel veel voor het Alkmaarse publiek om voor te juichen of om zich voor te laten uiten. Nu een ingooi voor de Alkmaarers. 3 minuten extra. Even oppassen nog in die extra tijd van het eerste bedrijf. Gewoon met het gelijke spel de kleedkamer in. Dan zorg je er in ieder geval voor dat AZ echt wel even wat om over na te denken heeft in de kleedkamer. Dan krijg je misschien ook wel een kleine reactie van het publiek, kan ik me zo voorstellen. Want die zullen niet tevreden zijn met deze 0-0 tussenstand tegen ADO. En dat doet de ploeg uit Den Haag. Dus gewoon prima. Maar het is nog niet helemaal gedaan in de eerste helft. Meerdink brengt hem aan de rechterkant bij Kwakman. Dan kan hij uitverdedigd worden. Maar is het even de druk nu van Alkmaarse zijde richting Den Haag. Dat met z'n allen op de eigen helft staat. Smit beweegt naar de rechterkant. Het is allemaal nog op 1 meter of 20 bij de cornervlag vandaan. En daar is altijd weer Kilo, hè. Want die heeft de bal onderschept. Maar dat doet Goes nu ook voor AZ naar Patachi. Patachi gaat er voorbij bij Silla. Patachi, goede tackle. Van Waam is dat een overtreding. De bal ligt een beetje als een soort rugby scrum nu op het veld. En AZ gaat ermee vandoor. Chavez naar de linkerkant. De druk wordt nu wel wat groter in die extra tijd van de eerste helft. Daar is Rosangelo Daal. En dan wordt de bal weggewerkt. Is het gevaar eventjes weg.
0: Opgepikt door Dave Kwakman. Linkerkant van het veld. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal via Koopmeiners weer naar Louis Schouten. Hij staat achterin. Een paar meter over de middenlijn heen. Alle veldspelers op de helft van ADO Den Haag. Waar je zowel de thuis- als de uitsupporters even kan horen. Op dit moment ook de ADO-supporters die ja, in deze eerste helft misschien er ook wel een beetje kunnen genieten van ADO Den Haag. Dat weliswaar niet ontzettend veel kansen creëert. Een afgekeurd doelpunt tegenkreeg. Maar verder zich gewoon heel goed toont hier in Alkmaar. Gewoon een goede wedstrijd speelt tegen AZ. En laat zien waarom het naar de Eredivisie is gepromoveerd. Balbezit voor AZ met Koopmeiners naar de linkerkant. Daar wordt de bal opgevangen. En gaat een van de spelers daar direct weer mee naar binnen op het middenveld. ADO zet zich goed neer, verdedigend gezien. AZ kan niet zo heel veel met de bal. Wouter Goes misschien. Dan Patachi staat daar aan de rechterkant van het veld. Wordt nu ook aangespeeld. Patachi gaat daar een voorzet volgen. Of gaat hij eerst proberen voorbij Silla te komen? Nou, daar lijkt het wel op. Dan is het Dijkstra. En is ADO de bal weer, of AZ de bal kwijt. Kan ADO er misschien mee door in de counter. Halkens, Eduardo gaat er achteraan. Maar Schouten is eigenlijk net zo snel als Eduardo. En krijgt de bal bij Jari de Busser. Betekent dat deze countermogelijkheid was het eigenlijk al niet. Dus ook niets oplevert.
1: Nee, maar de eerste helft levert voor AZ ook niet zo heel veel op. En voor ADO wel, want die lijkt te eindigen in 0-0. Een paar seconden nog. Mag AZ nog één keer, want ze zijn wel op de helft van ADO. Scheidsrechter kijkt al even naar beneden. Ja hoor, we gaan naar binnen. AZ en ADO gaan rusten met 0-0. Het eerste helftje, 45 minuten, heeft ADO prima doorstaan. Grote kans gehad voor Rottier in de eerste minuut. Ja, je kan best zeggen dat die comeback van ADO na 5 jaar afwezigheid uit de Eredivisie prima bevalt in Alkmaar. Want na 45 minuten en 3 minuten extra staat het tegen subtopper AZ in Alkmaar. Voorlopig netjes voor ADO 0-0.
0: Ja, dat is een goede uitgangspositie. Zometeen over 15 minuten gaat de tweede helft weer beginnen. En uiteraard is die ook te volgen bij ons bij Radio West. Graag tot zometeen.
2: Je luistert naar Radio West Sport. Radio West
3: Sport. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Radio West Sport.

0: Welkom terug in Alkmaar voor de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag. ADO keert na 5 jaar weer terug in de Eredivisie en in de eerste helft is het toch eigenlijk best aardig. Laat er geen misverstand over ontstaan. ADO heeft het moeilijk in de eerste helft, maar toont bij vlagen het voetbal van vorig seizoen speelt eigenlijk best goed. Kreeg in de eerste minuut van de eerste helft een hele grote kans via Evan Rottier. Later in de eerste helft werd het doelpunt van AZ afgekeurd na een overtreding op Pascal Mulder en op Max Meerdings inzet had Kylian Ikema nog een waanzinnig goede redding in de eerste helft. Dat is een beetje de korte samenvatting. En nu gaat de tweede helft beginnen. Het is Yannick Eduardo achter de bal. Hij gaat de aftrap nemen. ADO speelt richting het vak van Alkmaar. AZ speelt richting het vak van Den Haag. Tweede helft is onderweg. Yannick Eduardo op Juho Kilo. En ook in de tweede helft naast mij Menno Schilder.
1: Ik heb echt helemaal niets van jou verstaan, Gert. We zijn begonnen aan de tweede helft.
0: Wat het erover? Die muziek hier die staat hard in het stadion.
1: Ja, de muziek staat knijterhard. Je moet ook oppassen voor je oren, want je moet nog een heel seizoen. Ja, en waarschijnlijk nog, hopelijk nog veel meer dan dat natuurlijk. 20 seconden onderweg in de tweede helft. ADO de tweede helft richting de Benside. De stand van 0-0. Goeie eerste 45 minuten. Goeie comeback van ADO in de Eredivisie. Na 5 jaar met een goede eerste 45 minuten. Een kans voor Rottier, geen doelpunt. Maar ja, AZ dat PSV verpletteren met 4-0. Toch maar gewoon even op 0-0 houden in die eerste helft. Dat is al knap zat met nu de bal richting de rechterkant van het veld. Is weer even kijken nu hoe alle namen en gezichten staan. AZ zal niet tevreden zijn, het publiek zal niet tevreden zijn. En dat is allemaal in het voordeel van ADO dat achterin de bal heeft via Waam.
0: Waam gaat naar Kylian Ikema, de doelman van ADO Den Haag. We hadden het er al eerder over, ook in de eerste helft natuurlijk. Die goede redding die hij had op de inzet van Max Meerdink. Ik kon hem in de persruimte nog even in de herhaling zien. Ja, hij was inderdaad net zo goed als we al in eerste instantie dachten. Patatsi, zei net. Daar komt ADO goed weg. Daar waren ze ineens heel snel na balverlies van ADO. AZ met Patatsi heel vrij in het 16 meter gebied.
1: Ja.
0: De inzet die dus uiteindelijk in het zijnet belandt. Kylian Ikema had hem anders denk ik nog wel gehad. Want het was een vrij lastige hoek. De keeper zat erbij. Maar uiteindelijk is het toch even schrikken denk ik voor Robin Peter en de zijnen. Als Rottier een lange bal verlengt. Maar Hokken niet snel genoeg is om eraan te komen. Is het nu de andere doelman die hem weer heeft. Jari de Busser legt de bal op de grond neer. En paast hem zo waarschijnlijk naar een van zijn verdedigers.
1: Was misschien wel de beste kans voor AZ na die goal die ze hebben gemaakt. Die dus niet heeft geteld van Dijkstra. Stond echt wel vrij patat. De hoek was misschien niet al te eenvoudig, wiskundig gezien. Maar ja, wel een hard schot in het zijnet. Ik denk dat ook een procent of 10, 20 van het publiek die niet had gezien. Want die waren nog even een verkoelende ijsthee of iets anders halen. Nu het stadion langzaam weer volopend. En altijd maar weer Kilo, die overal op het veld is. Nu op de as probeerde hij de bal van Koopmeiners af te snoepen, wat niet lukt. Dus AZ dat het balbezit heeft achterin. Patatsi, die biedt zich altijd overal aan. Dat is echt de meest actieve aanvaller aan Alkmaarse zijde. Brengt hem nu terug bij Jari de Bus. Die heel vaak ver weg van zijn huis was in de eerste helft. Echt ver buiten de 16 meter. En nu rekent Meerdink eigenlijk op Smit. Is het buitenspel? Ja, dus Smit kijkt ook even naar Meerdink. Van ja, je zag waarschijnlijk al dat ik al die meters een beetje voor niks aan het afleggen was. Dat is allemaal in het voordeel van ADO. Want die hebben nu de bal dicht bij het eigen uitvak in de eigen verdediging. Waarom het uitvak van ADO dat vooralsnog kan zien dat het allemaal prima gaat voor de ploeg van Peter. En zich bij vlagen ook wel laten horen. Ook voor hen natuurlijk weer een prachtige terugkomst in Eredivisie. Rottier probeert weg te draaien. De bal is over de zijlijn met als laatste een Alkmaars hoofd. Dus de ingooi voor ADO.
0: Met Sekou Silla die hem in de handen heeft. Halverwege de helft van ADO zelf heeft hij hem. Dan mag je de inworp gaan nemen. Finn de Bruin komt zich aanbieden. Ook even een Rottier. Ik ben benieuwd naar wie de bal gaat. Kilo heeft er ook wat ruimte. Het is eigenlijk geen van allen. Het is Jalen Hawkins. Maar dat was misschien ook wel gelijk de moeilijkste optie. Hij raakt de bal direct kwijt. Kan AZ overnemen. En dan is het Kees Smit die de bal naar achteren paast. Daar dus even de rust bij de Alkmaarse ploeg. Met Chavez gaat de bal weer naar de rechterkant. Wouter Goes kan er onder andere aankomen. En zo heeft AZ de bal dus weer terug. Wordt er wat heen en weer gepaast. Zijn we 3,5 minuten onderweg in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. In de eerste helft hadden we het er al over dat ADO bij vlagen toch best wel goed voor de dag kwam. Het zijn met name tegenstoten waarvan ze het moeten hebben. Als ze nu weer naar achteren moeten. AZ aan de bal is aan de rechterkant. Nou, hier misschien een mogelijkheid. Rand 16, Patatsi. Was er nou even een no-look?
1: Een no-look? Ja, was een no-looker.
0: Heel bruikbaar was hij niet.
1: Nee, nee.
0: Dat is dan weer jammer. Hij wil daar een bal het 16 meter gebied in krijgen bij een medespeler. Dat lukt niet. Kan nu alsnog. Voorzet. Oeh, gaat maar net goed. Nikema kan hem niet oppakken. De bal stuit het een beetje van hem af. Maar wel op een manier dat hij te hard tegen Kees Smit aankomt. Die daardoor niet kan schieten. De bal gaat daarom in de karambol naast. Doeltrap voor ADO.
1: Ja, het is zelfs niet in zijn corner inderdaad. Want dat had dan ook nog geweest kunnen zijn. Maar via Smit, die het zelf niet door had. Die een meter of twee voor de goal stond, gaat hij uiteindelijk naast. ADO dat opbouwt. Dan toch maar de diepe bal richting Rottier. Maar die gaat over hem heen op het hoofd van Koop Meiners. En dus ADO aan de rechterkant van Michum. Voordeel lijkt me, ja zeker, van Michum nu aan de rechterkant door. En dan zit er misschien wel een uitbraak in. Van Michum probeert te kappen naar zijn linker. Koop Meiners is boos. Die zit ertussen in die maand na zijn medespeler. Dat dit toch allemaal wel wat anders had gekund vanuit AZ-perspectief. ADO met de inworp. Dus heel veel spelers nu op de Alkmaars helft. Doet ADO het even rustig aan met Mulder achterin. Dat ziet er allemaal stabiel uit. Dan naar Silla, een paar meter voor de eigen middenlijn. Paasje, gevoelig, richting Rottier. Die komt nog aan ook. Oeh, Rottier met de hand. Anders, anders is dit 0-1. Nee, gaat hij op de paal. Ja, maar hij had denk ik niet geteld. Want dat is de scheidsrechter nu ook met zijn gebaar aan de rest van het stadion aan het uitleggen. Het was inderdaad Hens. En dat is ongelukkig. Anders was dit dus de volgende levensgrote kans voor Rottier. Hij wipt hem over het doelman heen. En dan gaat de bal tegen de paal. Maar ook als hij erin was gegaan, had het dus allemaal niet geteld. Wel weer een volgend signaal van ADO dat dreigend is.
0: Ja, en het was Rottier in de eerste helft ook al met die kans inderdaad. Ja, het is tot vooralsnog de meest dreigende man bij ADO. Misschien wel van de aanvallers. Een van de mindere afmakers. Want ja, in de eerste helft raakte hij hem ook al niet heel erg goed. Dit was dan wat ongelukkig in het meenemen natuurlijk. Als ADO ineens achteruit moet. Lange bal aan de rechterkant. En AZ misschien in de aanval met Patachi. Rand 16 staat hij. Patachi. Ja, dat is een zwak schot. Oeh, ik zat even te wachten. Gaat hij nou nog over de zijlijn bij die hoekvlag of over de achterlijn? Nou, Patachi heeft dan geluk dat het nog de achterlijn is. Want het is toch helemaal knullig. En ADO heeft erbij dan ook geluk. Want anders kan je natuurlijk in de hoek van het veld voor onder druk gezet worden gelijk. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Het is een doeltrap voor ADO Den Haag. En Matteo Waam gaat hij zo meteen nemen. Paast hem naar Kilian Nikema. Doet daar even rustig aan. Het is wat gewaagd wat ADO nu doet met Vin de Bruin in het 16 meter gebied. Terug naar Waam. Die moet dan lang naar de linksbuiten. Jalen Hawkins komt niet aan de bal. Maar de Bruin heeft dan die tweede bal wel weer goed. Is hem direct weer kwijt aan Patachi en AZ. Patachi dan richting het 16 meter gebied opnieuw. Nu gaat AZ steeds sneller richting goal van Nikema. Nu in het 16 meter gebied. Voorzet laag vanaf de rechterkant. Het wegbox is er van Nikema. De omhaal van Max Meerdink. Die gaat uiteindelijk naast. Daarbij de tweede paal ook nog Wouter Goes. Die daar misschien zijn voet tegenaan had willen krijgen. Nou ja, misschien. Dat had hij willen. Maar dat is niet gelukt. Dat betekent dat er opnieuw een doeltrap komt.
1: Ja, dat komt omdat er ook heel veel verdedigers van ADO, waaronder Mulder, precies op de juiste plek stonden om eventueel gevaar te verijdelen. Nikema, ja, dit gaat een keer mis. Hè. Dit gaat een keer mis, dat opbouwen achteruit. En het gaat nu ook fout. Waam levert in. Het is 4-4. Dan komt de bal gelukkig voor ADO in de handen van Nikema. Maar dit moeten ze niet te vaak doen. Dat ontzettend hoge risico in de eigen 16 met het opbouwen. Het ziet er allemaal prachtig uit als het lukt. Maar als het fout gaat, heb je zeer waarschijnlijk een 100% kans tegen. ADO heeft de bal ingeleverd. AZ lijkt het tempo een beetje op te voeren. Ja, je kan er natuurlijk op wachten dat de Alkmaarse ploeg, die best wel wat kwaliteit heeft, iets meer gaat brengen dan het in de eerste 45 minuten deed. Koop Meiners richting Daal, die komt er nog aan. Rosangelo Daal met Rottier op de achterlijn. Maar Rottier laat zich meestal niet zo makkelijk in de luren leggen in die 1-1 duels. Rottier moet er nu toch achteraan. Kees Smit draait even weg. ADO met 6, 7, 8 spelers in en om de eigen 16. Ze houden het daar heel compact en zorgen er in ieder geval voorlopig voor dat AZ er niet doorheen komt.
0: Ze hebben wel nog altijd balbezit. De Alkmaarders met Louis Schouten. Nu aan de linkerkant Matteo Chaves. Staat er nu tegenover Daryl van Michum en Rottier. Twee aanvallers dus van ADO die even ook wat verder mee naar achteren komen om te helpen verdedigen. Nu het balbezit aan de rechterkant. Met Patachi kan daar geen schot komen of een voorzet. Gaat de bal dus weer even naar achteren. Wordt er rustig aangedaan met Wouter Goes. En dan is het de bal die nu naar Schouten gaat. Schouten dan naar Daal. Daal vanaf de linkerkant. Weet daar een ploeggenoot te vinden in het 16 meter gebied. Chaves met de voorzet wordt geblokt. Even is daar een appel voor een hensbal en dus een strafschop. Dat feest gaat niet door, bal namelijk of de hand. Langs het lichaam. Dat betekent wel dat er een hoekschop blijft staan met Koop Meiners die erachter gaat staan. Hoekschop vanaf de linkerkant. Koopmeiners gaat hem in één keer nemen. Daar lijkt het op. Enige speler in de buurt is Daal. Een rechterhand de lucht in. En dan komt daar inderdaad die corner. Het is het wegboksen van Nikema. Niet heel erg overtuigend. Dan aan de rechterkant van het 16 meter gebied kan die teruggebracht worden. Ook in één keer weer eruit gehaald door ADO. Het is Kees Smit die hem terug probeert te brengen. Silla raakt hem verkeerd. Maar nu is het gevaar toch echt geweken. Althans, dat zeg je dan enthousiast. AZ heeft nog altijd balbezit.
1: ADO is de rust ook een beetje kwijt achterin. Levert de bal snel in. Rosangelo daalt dicht bij de 16 meter. Dan is hij gevaarlijk. En dan Meerdink bijna met het paasje richting diezelfde Daal. Want die was doorgelopen. ADO komt nu goed weg, maar het heeft de bal heel, heel kort in het bezit en levert hem heel snel in. Dat is meestal geen goed idee. Hakje van Daal, de druk wordt groter op de defensie van ADO. Maar Van Michem is dan altijd degene die de rust kan bewaren. Die geeft hem aan Rottier en dan Eduardo op de helft van AZ. Misschien een countermogelijkheid. Het is 5 tegen 4. Eduardo richting de 16 meter met twee man om zich heen. Eduardo nog altijd in de 16. Eduardo schiet hem met links. Nou, afgeven. Daar is de kans voor ADO. Dit had meer op moeten leveren. Daar komt de corner voor de Hagenese, maar dit was echt een dikke vette counterkans.
0: Ja, hier had eigenlijk een doelpunt moeten zijn voor ADO Den Haag. Dit zijn de momenten waar de ploeg van Robin Peter gebruik van moet maken met Vin de Bruin. Zijn inzet was het die uiteindelijk gekeerd werd en over de achterlijn ging. Dubbele wissel bij ADO Den Haag zometeen. Met Milian Jiménez en Eli de Ruiter die het veld gaan betreden. Dat is, kijk, de Ruiter zal voorin gaan spelen.
1: Aanvallend.
0: Is natuurlijk ook een verdediger. Ja. Kan ook overal staan. Is een beetje Kilo die nu de hoekschop gaat nemen. Kilo daar bij de tweede paal. Blijft hij even liggen. Silla! Nee. Dat scheelt die gek veel hoor, Menno.
1: Weer een dikke kans.
0: Echt een dikke kans. Ja. Maar misschien een half metertje overgaat. Het is natuurlijk een verdediger die uithaalt. Druk net niet genoeg. Het is daar erg druk in de 16 ook. Dus ja, dat is sowieso al lastig. Maar het mocht niet zo zijn. En dan is daar het wisselmoment. 10 minuten na de rust, minuut 56, gaat Milian Jiménez het veld betreden. Voor
1: Hawkins gaat eruit.
0: Ja, nee, dat is dan eerst de Ruiter trouwens. De Ruiter voor Hawkins. En dan gaat Vin de Bruin eraf. De man van de kans zojuist.
1: Ja, die zal extra balen dan.
0: Ja. En Milian Jiménez betreedt dan het veld. Nou ja, vorig jaar was het voor De Bruin sowieso lastig om aan speelminuten te komen. Dus in dat opzicht is dat al vooruitgang in de Eredivisie dit seizoen. En Milian Jiménez, ja, hij dus wat minder minuten. Ook vorig jaar gaat er nu eens in komen in de tweede helft. Als Patassi eruit gaat, Kelvin Stengs erin gaat komen. En ook Troy Parrott met een entree voor Max Meerdink. Zo hebben we twee keer een dubbele wissel gezien in deze wedstrijd waar ADO Den Haag de laatste twee minuten het meest van zich heeft laten horen. Zeker De Bruin een moment kreeg waarvan geprofiteerd moet worden. Meerdink is niet blij met zijn wissel.
1: Nee.
0: Trapt even tegen een bidonnetje aan.
1: Ja, Echtold is ook niet blij met de aanval van AZ. Want hij wisselt bijna iedereen voorin. Om dus anderen erin te brengen. Parrott met het eerste moment. Hij kopt de bal door richting Rosangelo Daal. Loopt zelf door. Parrott, ADO moet oppassen. Maar Nikiema heeft de bal in zijn handen. Ja, het waren twee dikke rode stippen met de stift van ADO in de 16 meter van AZ. En daar had het een doelpunt uit moeten maken eigenlijk. Eerst dus die kans met het schot van De Bruin. Die uiteindelijk via de hoekschop over de achterlijn ging. En daarna de Silla. Met buitenkant voet scheelt allemaal niet veel. Hij stond dicht op de goal. Daar had ADO meer uit kunnen halen. AZ levert de bal in en ADO loert continu een beetje op die snelle momenten voorin. Waarbij Van Michem natuurlijk altijd handig is. Dan gaat hij niet over de zijlijn, dus houdt AZ binnen. Lijkt er ook wat meer intensiteit in dit duel te komen. Dan kan de wedstrijd ook wel een beetje gebruiken, Gert.
0: Pijn bij Eduardo. Haalt daar met een sliding de bal over de zijlijn. Maar ik denk dat hij nog geraakt wordt door Koopmeiners.
1: Ja, dat was Koopmeiners.
0: En dan is hij vrij snel weer opgestaan. Heeft vooral last van de linkerarm. Eduardo. Maar kan wel gewoon verder. Staat weer, loopt weer binnen de lijn ook. In dat opzicht niet zo gek veel aan. Teenworp is er voor AZ. Aan de linkerkant van het veld. En dan is het Kees Smit die wordt aangegooid. Daar direct een omhelzing krijgt van Milian Jiménez. Alleen niet zo'n hele liefdevolle. Betekent ook dat Erwin Blank even moet ingrijpen.
1: Ja, ADO heeft vorig jaar natuurlijk heel veel verschillende doelpuntenmakers gehad. Dat was de kracht van ADO, dat eigenlijk iedereen wel een doelpunt kon maken. Maar ja, misschien nu in de Eredivisie heb je eigenlijk ook wel iemand nodig die er af en toe misschien ietsje meer maakt. Die er op het moment staat dat je ook niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Of dat je die ene kans krijgt en dat je dan een spits hebt die hem ook afmaakt. Dat ontbreekt er eigenlijk als enige nog een beetje aan bij ADO vanavond. Rottier had het twee keer kunnen doen. Silla had het kunnen doen. De Bruin had het misschien wel moeten doen. Het is allemaal niet gebeurd. Het is 0-0 na een uur spelen. Wat natuurlijk voor ADO gewoon een hele goede uitslag is vooralsnog. ADO laat zich in het eerste uur van het nieuwe Eredivisie-seizoen uitstekend zien. En laat ook zien waarom al die mensen en al die kenners en alle oud-profvoetballers zoveel vertrouwen in ADO Den Haag hebben. Want het doet het echt prima vooralsnog. Nicky Ema wordt een klein beetje onder druk gezet door Parrot. Dan de bal maar diep richting Eduardo. Het zegt ook al genoeg dat hij voorlopig gewoon blijft staan. Hè?
0: Ja, zeker. In de voorbereiding ook een goed aanspeelpunt gebleken. En dat is natuurlijk ook wel lekker dat je een kapstok spits hebt daar voorin. Iemand waar je eigenlijk altijd de bal weer naartoe kan halen. Iemand die de bal bij zich kan houden. Een hele bruikbare spits, denk ik, voor Robin Peter en de speelwijze van ADO Den Haag. Want daar, nou ja, vorig seizoen niet zozeer. Maar zeker in het laatste seizoen met Kalesic schort het eraan. Een goede spits die een balletje vast kon houden. Nou, dat zit nu wel goed bij ADO. Dat de bal heeft met de Ruiter. De Ruiter veel ruimte bij Van Michem daar aan de rechterkant van het veld. Van Michem dan naar Milan Hokken. Staat hoog in het 16 meter gebied. Hokken en Jiménez. Ja, zijn schot draait wat te ver naar buiten. En gaat dan vervolgens toch wel een meter of 4, 5 naast aan de linkerkant van de goal van Jari de Busser. Dat is jammer. Ja, opnieuw een moment dat je ADO toch wat meer naar voren ziet kruipen.
1: Ja, ze ruiken bloed. En ADO ruikt dat AZ vanavond niet in topvorm is in het eigen Alkmaarse stadion. Er is voor de ploeg van Peter echt iets te halen voor ADO vanavond tegen AZ. 0-0 na een uur spelen. En ADO ruikt zijn kansjes en krijgt ook meer kansjes. Maar moet nu oppassen, want AZ is erdoor. Het is voorlopig geen buitenspel. Bal voortrekken. Daar komt de levensgrote kans voor Daal. Het is 1-0 voor AZ. Net op het moment dat je denkt dat ADO beter en beter in de wedstrijd komt, slaat AZ genadeloos toe. Iets te veel spelers van ADO voor de bal. AZ trekt hem voor. Rosangelo Daal staat te wachten op een meter of 8. En dan is Nicky Emma kansloos. Staat AZ na 62 minuten op een 1-0 voorsprong tegen ADO.
0: Goede aanval hoor.
1: Ja.
0: Van AZ. Maar ik... Om heel eerlijk te zijn, dacht ik aan buitenspel.
1: Ik dacht ook aan buitenspel, want ze leek een beetje te stoppen met voetbal, ook bij ADO.
0: Erwin Blank heeft de oor al naar, of de hand al naar het oor.
1: AZ scoort.
0: Hij is er altijd aan het luisteren, de scheidsrechter.
1: Ja, het is nog geen zekerheidje.
0: Maar gaat ADO twee keer goed wegkomen? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk in de eerste helft al een doelpunt afgekeurd. Gaat dat nu ook gebeuren?
1: Nee.
0: Inderdaad, doelpunt telt.
1: Doelpunt staat.
0: ADO staat achter. 1-0 voor AZ in Alkmaar.
1: Het gekke is dat op het moment dat aan de rechterkant van het veld AZ erdoor kwam, leek ADO heel even een seconde of anderhalf te stoppen met lopen.
0: Ja.
1: Die hadden waarschijnlijk verwacht dat de vlag de lucht inging. Nou, dat is dus een behoorlijke inschattingsfout geweest. Want geen buitenspel. We voetballen ook weer. AZ staat voor tegen ADO met 1-0. En dan is dat eigenlijk toch een beetje zuur voor ADO. Is het misschien ook een beetje een les? Want dit kan in de Eredivisie wel eens gebeuren. Dat je zelf wat sterker wordt en denkt om zelf misschien wel een doelpunt te maken. En dan krijg je hem zo om de oren. Dan moet ADO in de achtervolging aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze misschien meteen toe kunnen slaan. De bal niet over de achterlijn. Want daar zorgt Jari de Busser voor. Nee, daar zorgt hij niet voor. Die houdt hem niet binnen. Dus een corner voor ADO. Ja, het is absoluut nog geen gelopen race. Zeker niet. Want ADO zit vanavond prima in de wedstrijd. Maar zal deze teleurstelling even moeten slikken.
0: Gewoon nog 27 minuten te gaan, hè, deze wedstrijd. Dus wat je zegt. Ja, het is wel oppassen dat je niet nog een keer in het mes loopt met een snelle tegenstoot van AZ. Maar de laatste paar minuten geven, met uitzondering van Nico, dan toch misschien wel wat hoop op een gelijk spelletje. Als er een hoekschop komt vanaf de rechterkant van Michem, gaat hem trappen. Is wat kort, kan daardoor bij de eerste paal weggekopt worden. De Ruiter zal hem dan op moeten pakken ten opzichte van Daal. Heeft het moeilijk, krijgt er hulp van Jiménez. Jiménez in tweede instantie, hij weet hem niet binnen te houden. De inworp is voor AZ aan de linkerkant van het veld, halverwege de eigen helft. En dan is het Rosangelo Daal die hem mag gaan nemen. Jesse Bal gaat erin komen ook bij ADO. Opnieuw een dubbele wissel. Eruit gaat Denno van Michem, de aanvoerder. Remdrin, Nigel Thomas. Ja. En dus nog altijd geen nieuwe naam. Jan Samburek zou er een bijvoorbeeld kunnen zijn. In verdedigend opzicht Lasse Wilhelm. En ook Rottier gaat het veld verlaten. En voor hem komt dus Jesse Bal erin. Bal die zijn contract verlengde deze zomer tot 2029. Ja, Nigel Thomas ook.
1: Nigel Thomas, een Rottier naar de zijkant. Ook hij had op het scorebord kunnen staan, Rottier. Met twee dikke kansen, ja, maar geen doelpunt.
0: Moeten staan.
1: Moeten staan, ja. Dit is een overtreding. Eduardo heeft er zelf ook heel veel last van op Kwakman. Die gaat even een paar keer rollenbollen op de eigen Alkmaarse helft. Met een licht fluitconcertje van het publiek. Ik moet zeggen, na die goal van AZ. Ja, je hoorde wel wat gejuich. Maar het was nou ook weer niet zo dat het stadion echt in vuur en vlam stond. Het is allemaal een beetje tam vanavond in Alkmaar. Terwijl de Haagse fans zich laten horen en zien. Die klappen met z'n allen en hebben nog altijd vertrouwen in een goed resultaat. En waarom ook niet. Het staat pas 1-0. En misschien dat ADO met alle wissels die het in heeft gebracht nog best wel wat kan bewerkstelligen. Rosangelo Daal, oeh, dat is knap Daal. Die is de verdediging van ADO de baas. En dan speelt hij hem naar Troy Parrott. Parrott voor de 2-0. Nee, daar is Nicky Ema. En Parrott speelt die bal ook iets te ver voor zichzelf uit. En gaat over de achterlijn dan ook nog. Hier laat AZ een tot best wel behoorlijke grote kans liggen op de 2-0. Maar omdat Parrott die bal niet goed aanneemt en Nicky Ema maar weer eens goed zijn goal uitkomt, blijft de Haagse schade voorlopig beperkt tot één treffer.
0: Grote kans hoor voor Troy Parrott. En, nou ja, zo zie je dat ADO wat verder naar voren wil en daardoor dus ook die ruimte weggeeft achterin. Ja, het is het risico van het vak. Je staat nu toch al achter. Dan maakt 1-0 nee. Of 2-0 niet zoveel uit. Ja, tenzij je kijkt naar doelsaldo natuurlijk. Maar ik denk dat dat in deze fase van de competitie nog niet heel erg speelt.
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat het risico wat vroeg is nog. Met heel veel aanvallers erbij. 25 minuten. Er zijn trainers die dan denken, nou weet je, laten we tot de 75ste minuut wachten. Peter, doe dat niet. Nou, en laten we wel zijn. Waarom ook niet? Want hier is ADO met Jesse Bal. Die iets te veel tijd nodig heeft eigenlijk. Maar ADO blijft wel in balbezit. Ja, laten we wel zijn. Peter gaat gewoon ook een beetje van de eigen kracht uit. Ja. Dat heeft hij vorig jaar met 89 punten in de eerste divisie gedaan. En ja, hij bewijst vandaag dat dat gewoon grotendeels gelijk is. Want waarom ook niet? ADO kan op voetballend vlak echt wel wat creëren tegen dit AZ. En dat bewijst deze aanval aan de rechterkant van het veld. Met Bal, die nu de controle wel heeft in duel met Koopmijn. Is goede voorzet. Tweede paal. Bijna de kopkans. Ja, weer een dreigende situatie. De Ruiter krijgt hem net niet. Maar dit was best wel een behoorlijk goede Haagse aanval.
0: Ja, het toont de intenties van ADO. Het komt niet naar AZ om gewoon een leuke wedstrijd te spelen en eraf te gaan. Nee, ze willen gewoon echt wel een punt pakken in dit duel. Dat is iets wat je zeker in de tweede helft terug ziet komen. In de eerste helft stond het iets verder naar achter, waren het vooral tegenstoten. En nu probeert ADO het ook echt voetballend te doen richting de goal van Jari de Busser te kruipen. Als er nu een voorzet komt, 16 meter binnen bij de tweede paal, misschien de Ruiter. Bal draait te veel van hem weg. Dat betekent dat hij over de achterlijn gaat en er een doeltrap komt voor de Alkmaarders, waar nog altijd de trainer Leroy Echtot buiten zijn dugout staat. Je zei het in de eerste helft al, hij heeft echt nog geen seconde gezeten volgens mij.
1: Nee, nou ja, hij is niet tevreden. Hij ziet ook dat AZ meer wil brengen, meer kan brengen voor het eigen publiek tegen promovendus ADO. Maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat vanuit Alkmaarse kant. En dat ADO kansen heeft op resultaat. Maar nu zijn ze de bal wel even kwijt. AZ in balbezit met Smit. Oh, dat is handig gedaan door Smit. Krijgt hij hem ook bij Daal. Het antwoord is ja. En dan moet ADO oppassen. Parrott is erbij. Rosangelo Daal voorlopig zelf naar binnen toe. Daal, goede Alkmaarse aanval. Voorlopig nog geen schot. Smit is erbij. Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken. 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval. Dit is een treffer uit het boekje. Een hele langlopende aanval waar heel veel smaken en heel veel spelers bij betrokken zijn. Dat is ADO dan allemaal iets te machtig. En dan zie je dat ADO achteruit moet en dan kunnen ze dit allemaal niet meer belopen. En is het denk ik Kelvin Stenks, de invaller, die het laatste beslissende zetje geeft. Maar deze goal mag toch op een groot konto worden geschreven aan Kees Smit. Hij heeft allemaal niet meer belopen en is het denk ik Kelvin Stenks, de invaller, die het laatste beslissende zetje geeft. Maar deze goal mag toch op een groot konto worden geschreven aan Kees Smit. Hij zet hem op, loopt door.

0: Zondag zag natuurlijk tegen PSV, weliswaar tegen 10 man, maar dan nog win je niet zomaar met 4-0 in Eindhoven. Dan moet je echt wel wat kunnen. Nou ja, dat het iets kan, dat laat het vandaag ook zien. Zeker met Parrot en Stengs in het veld. Dan zijn dat gewoon echt wel hele goede aanvallers die je tegenover je hebt staan. Het is ADO dat de aanval op wil zoeken met Nigel Thomas. Maar dat feest gaat niet door, kan de bal niet aannemen. Gaat er over de zijlijn. Is er een inworp aan de linkerkant dus voor AZ richting Parrot. Daar zit Mulder ertussen. Is het Koopmeijers die alsnog overneemt. En via Kees Smit gaat de bal naar Wouter Goes, naar de rechterkant. Goes die wat meters pakt, richting de middenlijn gaat. Zo gaat AZ ook richting de helft van ADO Den Haag. Stengs kiest dan toch even voor alle rust achterin. Hoewel rust, zo rustig is er niet met Jesse Bal en Nigel Thomas die met grote passen op je afkomen. Maar AZ weet daar prima mee om te gaan. En nou, uiteraard, op het moment dat je dat zegt, leveren ze de bal in bij Eduardo. Nigel Thomas neemt hem aardig mee. Gaat 16 meter gebied in. Nigel Thomas, daar misschien de goal. Nee, Eduardo. Ja, wat wilde hij eigenlijk? Achter het standbeen langs misschien. Er waren niet heel veel andere mogelijkheden ook eigenlijk voor Eduardo. Die de bal net achter zich krijgt en hem net voorbij was al. Maar toch laat ADO zich dan een beetje zien in het 16 meter gebied.
1: Ja. Maar dit is wel het verschil van ADO, wat ze natuurlijk nu in de Eredivisie gaan krijgen. Dan moet je dit soort spel, de prikken die je krijgt, ja, dan moet op een gegeven moment wel een keer een doelpunt uitkomen. Hè? Want ADO is nu best vaak in de 16 van AZ geweest. En ook best wel regelmatig van dit soort situaties, dat het op het laatste moment net niet tot een echte kans komt. En als je dat te vaak overkomt en daar te weinig van profiteert, te weinig kansen creëert, ja, dan loop je in de Eredivisie gewoon tegen nederlaag aan. Dat kan niet anders. Je moet op een gegeven moment echt een keer niet alleen maar gaan blaffen, maar ook gaan bijten. AZ met de bal. Rosangelo Daal speelt een goede wedstrijd. Is gewoon een goede voetballer natuurlijk. Troy Parrott, die verspeelt hem dan. En dus kan ADO weer even overnemen met Mulder. Maar ADO is in de tweede helft de bal wel snel kwijt.
0: Ik vraag me ook af of ADO met de wissel sterker is geworden. Ik snap
1: nee,
0: dat voorlopig
1: niet.
0: Eruit moet gaan. Omdat ja, toch op leeftijd, fitheid, conditie zal ermee te maken hebben. Maar ja, Nigel Thomas is toch wel beduidend minder, toch?
1: Ja, andere voetbal. Respect. Ja, kijk, Van Michem heeft zoveel ervaring. Die weet op dit soort momenten precies wat je moet doen om die bal even in het bezit te houden, even te temporiseren. Die maakt gewoon betere keuzes, maar het is ook ervaring, want Van Michem is gewoon een rot die zoveel heeft meegemaakt. En een van de weinige spelers die natuurlijk Eredivisie ervaring heeft. Ja, kijk, Van Michem heeft alles meegemaakt wat Thomas niet heeft meegemaakt. En dat zie je dan toch in een paar kleine situaties. En dat mis je dan in deze fase.
0: Ik denk dat Jiménez en De Bruyne ongeveer gelijkwaardig zijn. De Ruiter is gewoon een goede aanvaller. Ik denk ook beter dan Hawkins. En voor Jesse Bal is het ook vooral leuk eigenlijk dat hij met een jeugdvriend op het veld staat nu. Hè? Dat is Yannick Eduardo. Dus in dat opzicht is dat misschien ook nog wel leuk en interessant. Twee spitsen dus eigenlijk bij ADO. Waar Eduardo vooral naar de linkerkant wat is verschoven. En Jesse Bal wat meer naar rechts. Dit is buitenspel. En dus een vrije trap voor ADO Den Haag. Met daar in de buurt Hokken. Maar eerst een dubbele wissel bij de Alkmaarders. Waar Hessel de Wit het veld in gaat komen. Andere spelers, een rugnummer kan ik nog niet goed zien. Is het meeste witte?
2: Ja.
1: Zijn het de laatste minuten in het AZ-shirt van Smit? Het zou zomaar kunnen. Hessel de Wit komt erbij en zijn naamgenoot ook, Mees. De Mexicaan, Chavez, WK-ganger, gaat naar de kant bij Alkmaarse dienst. En dan komt Mees de Wit er dus ook bij. Ja, voor AZ zijn de tropenweken. 4-0 winnen van PSV. Nu 2-0 in deze eerste wedstrijd voorstaan tegen ADO. Waar wij natuurlijk hopen dat ADO in het laatste ruime kwartier nog wat terug kan doen in Alkmaar. Maar ja, het is een goede ploeg, AZ. Dat is het eigenlijk al jaren. Ze halen misschien iets te weinig, heb je het gevoel, altijd uit wat erin zit. Want bij AZ heb je altijd het idee van, nou, als er dan een topclub een wat minder jaar heeft, dan moet AZ misschien maar een keer in de buurt van die titel kunnen komen. Dat gevoel heb je soms wel eens, maar dat komt er meestal niet op die manier uit. Maar de goede ploeg hebben ze wel. Dat heeft ADO natuurlijk ook zeker. En hier is Bal. Die gaat richting de achterlijn. Houdt hij hem binnen? Het antwoord is nee. De nauwkeurigheid in de paas zat er niet. Bij Kilo aan de rechterkant op de as van het veld. Ja, die maakt natuurlijk ook zoveel meters overal. Dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien ook een beetje te kosten gaat van de secuurheid. 73 minuten. AZ 2 en ADO 0.
0: En dus nog een ruim kwartier in Alkmaar waar de lange trap komt van de Busser op het hoofd van Mulder. Maar is ADO de bal gelijk weer kwijt. Ligt er een speler van AZ op de grond in de middencirkel.

0: Daar wordt toch even naar gekeken door Erwin Blank. Hoewel, hij laat het spel nog even doorgaan. Hij heeft ermee te maken dat Dave Kwakman ondertussen alweer is opgestaan en verder kan. Alkmaar dus nog altijd in balbezit. Het is een ploeg in het rood-wit tegen ADO dus. Met een nieuwe hoofdsponsor trouwens in het thuisshirt. Ook het derde shirt nog van Daryl van Michum. Ken je die saga nog? In die kampioenswedstrijd waarin dat shirt gedragen zou gaan worden. En toch niet, omdat het in een thuisshirt zou moeten spelen. Een mogelijke promotie- of kampioenswedstrijd. Ah ja, uiteindelijk is het dus het derde shirt geworden. Het is geen lelijk shirt overigens. Maar goed, dat shirt gaan we ongetwijfeld nog zien dit seizoen.
1: Zeker.
0: Net als deze. Het traditionele geel-groen.
1: Ja, het is alweer even geleden hè, dat ADO zeker was van de Eredivisie. Dat was op 17 maart.
0: Ja, vroeg hè.
1: In het seizoen vol in de winter. Ja. Moest het seizoen nog 2 maanden door. Maar ADO won 1-0 van Jong Utrecht. En daarmee was de Eredivisie, waardoor ze vandaag in Alkmaar mogen aantreden tegen AZ, een feit. ADO moest ook nog kampioen worden. Dat werden ze enkele weken later. En dus een groot feest eind april. Een paar dagen na Koningsdag. Ja, het klinkt allemaal als heel, heel lang geleden. Maandje of 4 terug. Dit kunnen we allemaal vertellen omdat er bij AZ even een blessurebehandeling is. In de persoon van Kwakman die ook weer is opgekrabbeld. Het belooft een heel mooi seizoen te worden voor ADO. Waarin ze hopelijk, ja ze gaan natuurlijk tegen tegenstanders spelen die minder kwaliteit hebben dan AZ. En dan zou ADO echt absoluut in staat moeten zijn om punten te pakken. En we gaan, ja, 3-2-1. Zij zijn iets eerder dan wij, het Haagse kwartiertje in.
0: Haagse kwartiertje, nou, misschien dat ADO daar nog iets kan gaan doen. Gele kaart overigens nog voor Jo Kilo. Dus hij moet oppassen daar op het middenveld. Als er balbezit is voor AZ. Snel dus weer terug met Kwakman. Paas in de diepte wordt doorzien. ADO neemt over met Kilo. Kilo met de ruiter die er overheen loopt. Maar niet wordt bediend. Kilo gaat terug naar Jiménez. Jiménez nog altijd tot de eigen helft. Ziet dat Hokke daar staat aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Niet heel veel ruimte heeft. En dus kiest Pascal Mulder voor de ruiter. Ja, die bal is veel te hard. En niet binnen te houden door de aanvaller van ADO Den Haag. Ziet dat de bal over de achterlijn gaat en dat AZ een doeltrap mag gaan nemen met Jari de Busser. Een kwartier nog dus. En 2-0 de achterstand. Ja, dan ben je toch geneigd te zeggen dat deze wedstrijd is gelopen. Dat er niet zo heel veel meer te halen valt. En het is geen schande tegen AZ natuurlijk. Als Jesse Bal daar Jari de Busser heel erg in de weg zit. Sterker nog, zodanig dat hij geen andere optie heeft dan de bal over de achterlijn te trappen. Dat betekent dat ADO de hoekschop mag gaan nemen. Ik ben benieuwd hoeveel haast daarbij is. En ook als je kijkt naar het aantal warmlopers. 1, 2, 3, 4, 5 nog aan de zijlijn. Misschien dat Robin Peter dan nog een aanvallende wissel zal willen gaan brengen. Luca Rijssel zou natuurlijk zomaar kunnen. De aanvaller spits die vorig seizoen ook nog wel zijn doelpuntje meepikte. Corner wordt daar teruggebracht voor de pot. Uiteindelijk kan er niemand schieten en wordt de bal weggewerkt.
1: Eén doelpuntje kan AZ misschien nog een beetje aan het wankelen gaan krijgen. In het laatste kleine kwartier. Maar dan zal het toch wel snel moeten gebeuren, ben je geneigd te zeggen. Anders is de Alkmaarse controle daar met de 2-0 voorsprong na 77 minuten. En dan heeft AZ, de ploeg van Leroy Echtold, natuurlijk wel een aantal spelers die weten hoe ze dat vast moeten houden. Niettemin, ADO op de helft van AZ. Kijken waar het nog wat kan creëren. AZ kan nu natuurlijk in de leunstoel. Kan achterover gaan kijken wat ADO nog kan creëren met Mulder. Normaliter toch niet degene waarvan je meteen zou verwachten dat hij de creatieve paas heeft. Maar dat bereikt hij wel bal. Dus aardige voetbal de ADO. Het komt er nog niet heel ver mee. Halverwege de AZ-helft is de bal weer terug bij Mulder. Wie heeft de diepe loopactie? Wie heeft de creativiteit? En wie heeft nog de energie, Gert, om iets te verzinnen?
0: Ja, dat is de grote vraag. Want het is natuurlijk ook wel een verschil in conditioneel wat het van je vraagt. KKD Eredivisie. En ADO is een fitte ploeg. Dat helpt mee. Is ongetwijfeld ook fitter geworden in de zomer. Daar zullen ze ongetwijfeld op getraind hebben ook. Maar tegen AZ, dat is gelijk een vrij lastige tegenstander. Nigel Thomas gaat daar voorbij aan een van de invallers bij AZ. Meester Wit. Thomas met de voorzet nu. Daar kan niet gekopt worden door Eduardo. Het bal gaat een half metertje over de spits van ADO heen. Nog altijd balbezit met Kilo. Halverwege de helft van AZ. Jiménez 20 meter buiten de goal vandaan. Naar de rechterkant. Nigel Thomas moet dan opnieuw een voorzet gaan geven. 16 meter bij de achterlijn vandaan is het opnieuw Milian Jiménez. Iets verder naar binnen. Voorzet richting de tweede paal. Wordt daar weggehaald door AZ. gezet. Maar wel over de achterlijn gekopt. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Daar aan de linkerkant van het veld. Dat Kilo opnieuw die hoek in mag gaan lopen. En dat met 12 minuten te gaan. De uitsupporters van ADO Den Haag opnieuw even extra daarachter moeten gaan staan. Om ADO dan toch te helpen aan een aansluitingstreffer. En misschien nog wel wat hoop voor een resultaat hier in Alkmaar. Het zou een stunt zijn van je welste. Zeker als je 2-0 achter hebt gestaan. Kilo met de hoekschop. Het is een variantje. Rand 16. En daar is een kans voor Jiménez. Erwin Blank, wat sta je daar toch in de weg voor de middenvelder van ADO Den Haag. Scheidsrechter heeft net op tijd door dat het een variantje is. Kan daardoor uit de weg gaan. En Jiménez, hij ziet zijn inzet uiteindelijk geblokt worden in het 16 meter. Gebied.
1: Ja, zo'n bal moet er wel echt een keer in. Hè? Want ook dit is weer een vrije schietkans. Randje van de 16. Natuurlijk kan niet alles prijs zijn. Maar ADO moet een keer scoren. Uit die spelden prikken. Uit die kansjes die ze krijgen. Want daar hebben ze er vandaag in Alkmaar echt wel wat van gehad. Het positief is, ADO blijft wel het positieve opzoeken. Blijft de aanval opzoeken. Blijft voor een resultaat gaan hier in Alkmaar. En doet gewoon echt prima mee. Doet dapper mee vanavond in Alkmaar. Niet alles gaat goed. Zoals hier bij Kilo. Die de bal onder zijn voet door laat glippen. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En AZ verder kan. En dan komt daar een corner voor AZ. Ja, zo gaat het dan ook. Eén keer een slippertje. En je bent meteen aan de andere kant. Er zijn heel veel positieve dingen op te noemen aan ADO zijnde vanavond. Maar de ploeg van Peter zal toch ook een lesje leren dat het effectiever moet worden, Gert. Want er zijn wel wedstrijden dat een paar van die kleine kansen, ze hoeven er niet allemaal in, maar er moet wel één in.
0: Ja, zeker. En daar schort het aan. Je zag het in de eerste minuut al, dat was een aardig voorbeeld met die inzet van Rotier die hem half raakt. Ja, en verder heeft ADO natuurlijk wel wat speldenprikjes gehad. Nog een grote kans via Finn de Bruin bijvoorbeeld. Hoekschop is er voor AZ aan de overkant van het veld. Dat betekent de rechterkant, dat is een zwakke hoekschop zeg, van Stengs. Wordt bij de eerste paal al weggewerkt door Sekou Silla en ADO Den Haag. Kan niet voorkomen worden dat er een inworp komt voor de thuisploeg. En natuurlijk is daar wat minder haast bij Dijkstra. Doet vrij rustig aan. Ja, dan gaat iemand anders de inworp nemen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit voor de Alkmaarders. Als Stengs daar wordt aangegooid en de Ruiter de bal vervolgens weer opnieuw over de zijlijn loopt. En er gewisseld gaat worden. En het is een wissel bij AZ.
1: Ja. Ro Zangelo Daal gaat naar de zijkant, de man van de 1-0. Vogeltje vrij kon hij binnentikken in de 16 toen ADO niet goed stond en dacht dat het buitenspel was. Dat brak de wedstrijd open in negatief opzicht voor ADO, want daardoor moesten ze achter AZ aan. En met de 2-0 lijkt de ladder wel erg hoog om te beklimmen voor ADO in het restant in die 10 minuten. Maar goed, je weet het allemaal maar nooit. Snel de bal heroveren, dat lukt nu via een vrije trap. En dan maar kijken wat er in die laatste 10 minuten nog mogelijk is. ADO blijft ervoor gaan, ADO blijft ervoor strijden. Om misschien toch nog stiekem iets te bewerkstelligen hier. Maar voorlopig nog altijd achterstand van 2-0.
0: Balbezit voor ADO met Pascal Mulder. Kreeg hem van Matteo Waam. Mulder die gelijk kijkt naar Hokke. Hij staat aan de rechterkant van het veld op de eigen helft. Met nu Nigel Thomas aan de bal. Iets verder naar voren al. Hokke dan vervolgens met de diepe bal in de richting van Jessebal. Dat is een prima paas overigens. Alleen krijgt hij hem niet terecht bij Yannick Eduardo daar in de punt van de aanval. Die nog even bij zijn tegenstander op de nek gaat hangen. Is dat Wouter Goes? Ja, dan heb je precies de goede te pakken natuurlijk. Want als er iemand weet hoe je kan zuigen, dan is het Wouter Goes. Ja, dan een beetje irritant doen bij hem. Nou ja, weet je, waarom ook niet? Een beetje wat irritatie opwekken zonder een gele kaart te pakken. Hij is er echt niet blij mee, Wouter Goes.
1: Nee.
0: Eduardo zal er ook wel een beetje speels hebben bedacht.
1: Ja, weet je, Goes is natuurlijk zelf wel, even ter verdediging van de verdediger van AZ, is hij zelf wel een stuk volwassener geworden.
0: Zeker, 100%. Ik bedoel het ook zeker niet als een soort sneer of zo, hoor.
1: Nee. Maar Goes moet zich niet opwinden, want zijn ploeg staat 2-0 voor. ADO is de ploeg in de achtervolging. Die gaan we proberen, dat moet hij toch ook weten. AZ levert in, levert niet in. Ze gaan verder via De Wit. De Wit terug naar Parrot. Bijna 3-0. Maar de bal wordt over de goal geschoten. Het gaat ADO af en toe iets te rap in de 16. Dat is geen schande in die eerste Eredivisie-wedstrijd. En zeker niet tegen AZ, dat heel veel kwaliteit heeft voorin. Dit loopt goed af, dus zit ADO er nog steeds in met 2-0 achter. Want je weet het maar nooit. Eduardo zet daar Goes weg. Maar niet ten faveure van balbezit. Want dat is weer per Alkmaar. Dus via de Busser, die ondanks de kansjes van ADO niet heel veel te doen heeft gehad eigenlijk in deze wedstrijd. Nu schiet hij de bal aan de andere kant over de zijlijn. Tikt de tijd in het nadeel van ADO weg. Want we zitten inmiddels in minuut 84. En ADO heeft nog altijd niet gescoord. En AZ heeft dat wel gedaan, om precies te zijn, 2 keer.
0: En dus inderdaad, slotfase wedstrijd, 7 minuten. Pascal Mulder naar Kilo, staat daar halverwege de eigen helft. Kilo met de lange haal in de richting van de Ruiter. De Ruiter, geen overtreding. En iets wat ongelukkig daar achterin bij AZ. Maar echt gevaar levert het ook weer niet op. En dus geen kans voor ADO. Sterker nog, de counter voor AZ. Dat ziet er eigenlijk alleraardigst uit als Mulder te laat is. En daar Oefkier ermee vandoor kan. Penalty, nee, niet. Oké.
1: Okay. Nog niet.
0: Had ik eigenlijk wel verwacht.
1: Ja, ik ook. Het zou kunnen, hè, nog.
0: Overtreding van Hokken, inderdaad. Er is VAR in de Eredivisie, dus het kan altijd nog. Ik denk dat ADO hier in eerste instantie nog heel goed wegkomt. Het is wel een overtreding trouwens. Aan de linkerkant van het veld, vrije trap. Halverwege de helft van ADO is er voor de thuisploeg.
1: Ja, en dan is het even kijken of het inderdaad echt geen penalty is. Als de bal zo dadelijk hervat gaat worden, en dat lijkt te gebeuren, is het geen penalty. Want de scheidsrechter zegt nog niet dat het spel stilgelegd moet worden. En we voetballen weer. Dus AZ krijgt geen strafschop. Wel een vrije trap via De Wit. Die speelt hem richting Stenks. Stenks met de aanname. Leek niet helemaal optimaal. Het wordt uiteindelijk een doeltrap. ADO komt er weer weg. Ruim 5 minuten nog op de klok. Maar ADO lijkt niet echt meer op de deur te kunnen kloppen. Gaat wel nog wisselen. Dus komt die volgende versterking er inderdaad nog bij aan Haagse kant. Is het Wilhelm die erin komt? Ja. En Mulder gaat eruit.
0: Debuut. Ja. Als we Wilhelm van FC Saarbrücke komt hij over. Transfervrij, 3 jaar getekend. En een optie nog overigens. Het is een verdedigende wissel. Hoewel, verdedigend valt ook wel mee. Het is een verdediger voor een verdediger. Maar het is ja, een verdedigende wissel. Als
1: het klopt nog steeds wat je zegt.
0: Is dat wat ik bedoel? Ja, we zijn ondertussen ook weer 85 minuten bezig natuurlijk. Het is 2-0 dus voor AZ. ADO gaat deze wedstrijd niet winnen. Het is ook lastig om een puntje te pakken. Dat zit er ook niet meer in. Maar misschien een eretreffertje als het balletje goed valt in de slotfase. Nigel Thomas naar de Ruiter. De Ruiter vanaf de linkerkant voorzet. Gaat er richting de tweede paal. Eduardo kopt hem terug. Precies daar waar geen speler van ADO staat. Terwijl er toch 3 of 4 in het 16 meter gebied stonden op het moment dat hij de bal op het hoofd kreeg. Dit is goed gedaan overigens door die invaller, Wilhelm. Krijgt de bal net op tijd weg bij Parrot en wel bij Eduardo. Op hem wordt een overtreding gemaakt. En halverwege de helft van AZ krijgen de Hagenezen een vrije trap. En die gaat genomen worden, denk ik, door Kilo. Ja, ook Jiménez meldt zich daar dan natuurlijk. Zou je dan niet beter kunnen kiezen voor Jiménez dan richting het 16 meter gebied en een vrije trap door Kilo laten nemen, zodat je daar weer iemand meer hebt? Het is ook een beetje een muggenzifterij natuurlijk. Ze kunnen het allebei. En Kilo is het uiteindelijk die hem gaat nemen. Slingert hem dan richting die tweede paal. Dat is hard op de achterlijn teruggebracht. Wouter Goes schiet de bal de lucht in. Rand 16, Hokken. En valt de bal nog voor Thomas. Ja, dat is wel enthousiast hoor, jongen. Zo in 1 keer schieten van een meter of 24. Ja, geen verrassing eigenlijk dat die bal niet heel erg veel gevaar oplevert.
1: Nee, de tijd tikt weg. 87ste minuut, maar de Ruiter houdt hem wel even binnen, halverwege de AZ-helft. De Alkmaarders die gaan nog even in de achteruitstand. En ADO probeert alles op alles te zetten om in ieder geval het doelpunt te maken in de eerste Eredivisie-wedstrijd sinds 5 jaar. Het kan nog altijd natuurlijk. Bal richting de tweede paal, maar niet doorgekopt door Eduardo. Bovendien een overtreding gemaakt in de vorm van buitenspel. Ja, dan houdt deze Haagse aanval toch ook wel weer snel op. Zitten we inmiddels bijna in minuut 88. Enthousiast, ADO, absoluut. Heel veel positieve, goede signalen heeft ADO zeker afgegeven. En ik denk dat tegen heel veel andere tegenstanders in de Eredivisie er vanavond echt wel een resultaat in had gezeten. En misschien ook wel ja, gewoon op het scorebord had gestaan. Maar ja, tegen zo'n goede ploeg als AZ en zeker in Alkmaar is dat gewoon lastig. Kwakman kop door, maar Parrot was daar nog niet. En dus Nikiema die even het handje omhoog doet richting Waam van pak jij hem maar. We zitten in minuut 88 en ADO gaat nog maar weer eens proberen ten aanval te strijden.
0: Er zullen ook mensen zijn die tekenen voor deze eindstand voorafgaand aan de wedstrijd. Denk ik 2-0 op zich. Weet je, prima resultaat. Als je weet dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld als promovendus. Bezoek bij AZ, winnaar van de Johan Cruijffschaal. Natuurlijk hoop je op meer, maar realistisch gezien.
1: Ja, je bent niet weggespeeld als ADO zijnde, dat is positief. Natuurlijk wil je nooit verliezen. Ook niet als je niet de favoriet bent. Maar ADO is niet weggespeeld. En het is ook nog niet gespeeld. Hè? Laten we wel zijn. Het is voetbal. Bal richting de 16. Maar niemand bij ADO die eraan kan komen. Want ze missen net een beetje die aanvallende stootkracht.
0: Ja, dat komt het inderdaad tekort, ADO Den Haag. Ik denk dat een aanvaller erbij misschien toch geen overbodige luxe zou zijn. Natuurlijk ook een rechtsback. Hoewel ik moet zeggen dat Milan Hock het op zich wel aardig invult. Hoor, op zijn eigen manier. Maar het is natuurlijk geen Van der Sloot die een stuk sneller is. En in aanvallend opzicht ook wat meer van zich liet zien in de wedstrijden. Hij nu bij Düsseldorf. Het is de inworp vanaf de rechterkant. Het is Jiménez. Probeert hem daar het 16 meter gebied in te brengen. Maar laat zich van de bal lopen door Oefkeer. Uiteindelijk weet AZ er met Parrot niet echt van te profiteren. Op tijd terug Milian Jiménez en Lasse Wilhelm. Het is laatstgenoemde die de bal weer terugkrijgt van Kilian Nikema. Als Hocke nu aan de bal is op de helft van AZ. Daar niet Nigel Thomas bereikt. Het is wat slordig van de rechtsback van ADO Den Haag. Als de laatste minuut is ingegaan in Alkmaar. En AZ, nou ja, het publiek in ieder geval graag de bal richting Dijkstra had willen zien gaan. Daar lag namelijk wat ruimte, maar hij werd niet bediend. En dus is het tempo uit de aanval.
1: Ja, het is een vrij tam sfeertje eigenlijk geweest in Alkmaar. Met de ADO-fans die er zeker wat hebben geprobeerd van te maken. Maar het Alkmaarse publiek had misschien een wervelende show verwacht. Nou, dat is het ook niet echt geworden. En dat is ook te danken aan het feit dat ADO gewoon heel lang heel goed in de wedstrijd zat. En ook echt wel uitzicht had op een resultaat. Maar de keiharde feiten in de Eredivisie zijn dat je wel kansen, ook halve kansen, een keer af moet maken. En als je dat niet doet, dat je tegen een tegenstander aanloopt die meer kwaliteit heeft dan wat je in het hele vorige seizoen bent gewend. Daarom 2-0 voor AZ. En dan is het even kijken hoeveel minuten extra ADO nog krijgt om er iets van te maken. Kilo in één keer richting de voorste mensen. Daar komt wel nog even een vrije trap. Jazeker. 3 minuten gaan we nog door voor ADO om een eretreffer te maken.
0: Speler op de grond met kramp. Ja, dat is dan niet zo heel gek, is het? Eduardo, ja. Inderdaad. Ja, speelt ook vanaf het begin. Veel gelopen, veel geprobeerd. Uiteindelijk lukte het alleen niet bij de spits van ADO Den Haag. Die ondertussen weer loopt richting het 16 meter gebied. Vrije trap ook genomen, hoewel spelhervat moet ik zeggen. Met Matteo Waam aan de bal namens ADO Den Haag. Naar de rechterkant Milan Hocke. Die stuurt de bal richting Jesse Bal, richting het 16 meter gebied. Wordt die bal niet echt lekker weggewerkt door AZ. Dat wel gewoon de bal in de ploeg weet te houden. Ja, precies zoals je dat zegt zijn ze hem kwijt met Kilo die ertussen zit. Dan is het nu opnieuw Milan Hocke via Jiménez terug naar Wilhelm. Gaat de bal naar de rechterkant halverwege de helft van AZ via Thomas. Bal is het nu weer Hocke. Hocke met de voorzet richting Eduardo. Laat hem over zich heen vallen. Weet hem niet binnen te houden. Verontschuldigt zich. Aanval voorbij.
1: De banden lopen leeg bij ADO voorin. En dan zijn ze over een tijdje lek en kun je stoppen en ga je met een nederlaag ten onder. Zo lijkt dat in de 92e minuut waar AZ met 2-0 voor staat tegen ADO Den Haag. Volgende week zondag thuis ADO tegen FC Groningen. Dat is dan zo'n wedstrijd waarvan je denkt ja, als je een goede wedstrijd afwerkt thuis in eigen huis met het fanatieke publiek erachter tegen Groningen, dan moet daar echt wel wat te halen zijn. De weken na Go Ahead Eagles uit in de Adelaarshorst. Nou, de komende weken geven misschien voor ADO uitzicht op dat het absoluut mee kan met die ploeg. Als je laat zien wat je vanavond laat zien tegen AZ. Een zeldzaam foutje van Nikiema die de bal over de zijlijn speelt. Waardoor AZ het balbezit heeft. Het grootste gedeelte van het publiek gelooft het wel. Want het stadion loopt dan een beetje leeg.
0: Niet normaal, hè?
1: Ja, ik denk dat er 60% nog over is ongeveer.
0: Ja, het is ook alweer bijna 11 uur natuurlijk. Dat is het nadeel van een 9 uur wedstrijd. Dat je in de keukenkampioendivisie niet.
1: Nee.
0: Ja, maar inderdaad, het valt op dat het vrij snel leeg loopt hier in Alkmaar. Waar nog een minuut te spelen is in het AFAS stadion. En ADO Den Haag bij de terugkeer in de Eredivisie na 5 jaar gaat verliezen van AZ. En laten we duidelijk zijn, dat is geen schande. Zeker niet de manier waarop het is gebeurd. Ja, je hoopt stiekem toch op het onmogelijke. Op een stuntje, op meer. En dat zat er niet in vandaag. Balbezit is er wel nog met Nigel Thomas naar de rechterkant. Milan Hocke, aantal spelers van ADO in het 16 meter gebied. Eduardo met de kopbal gaat ruim naast. En ook Eli de Ruiter kan er niet meer aankomen. Ja. Ben je nu met 20 seconden op de klok toch wel geneigd te zeggen, deze wedstrijd is afgelopen.
1: Ik heb het gevoel dat ADO ook nog wel een paar uur door kan voetballen, maar dat ze gewoon geen doelpunt gaan maken hier in Alkmaar. Ze missen net een beetje die vernuftigheid vanavond om van die halve kansen echte kansen te maken. En dat je een keer toch iets verrassends hebt in zo'n kans, in zo'n aanval. Dat zorgt ervoor dat ADO ten onder gaat in Alkmaar. Want het is geëindigd door de scheidsrechter Blank, die 3 keer op zijn fluit heeft geblazen. Waardoor AZ wint met 2-0. Een dapper ADO, een enthousiast ADO. Een bij vlagen ook zeker wel sterk ADO. Maar het is niet goed genoeg om tegen AZ in Alkmaar het punt te pakken. Waardoor de Haagse ploeg ten onder gaat met 2-0.
0: Wellicht was het iets te enthousiast met de aanvallende wissels direct naar de openingstreffer, naar de 1-0. Je zei het op dat moment al dik 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Je gaat nu al bijna alles op niet spelen met die aanvallende wissels telkens erbij. Uiteindelijk liep je daardoor in het mes. Ja, het is gewoon geen schande dat je hier verliest van Alkmaar, van AZ met 2-0. Je hebt een goede wedstrijd gespeeld. En je mag denk ik tevreden terugkijken op de eerste wedstrijd in 5 jaar in de Eredivisie. AZ was te sterk. ADO Den Haag verliest daardoor met 2-0. We staan nu op het veld nog even wat handen te schudden met de tegenstander. Eerste doelpunt was van Rosangelo Daal. Tweede doelpunt van Kelvin Stengs. In de eerste helft werd er overigens ook nog eentje afgekeurd. Ja, toen zat er nog mee in de tweede helft. Ja, het tankje raakt op een gegeven moment leeg. Daardoor mocht het niet zo zijn vandaag. ADO Den Haag keert terug in de Eredivisie. Verliest met 2-0 van AZ. Volgende week inderdaad de wedstrijd thuis tegen FC Groningen. Uiteraard is ook die te volgen bij Radio West. Ook volgende week de terugkeer van het amateurvoetbal bij Radio West. Met Radio West Sport op de zaterdagmiddag. Wedstrijden van onder andere Quick Boys, Katwijk, Rijnsburg, VVSB, noem het maar op. Alles in de Bollenstreek. En Den Haag gaan we gewoon weer volgen dit seizoen. Allemaal mooie vooruitzichten. Het was mijn waar genoegen vanavond.
1: Insgelijks, Gert. Insgelijks.
0: En natuurlijk ook aan jou thuis. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. ADO Den Haag verliest met 2-0 van AZ.
2: Je luistert naar Radio West Sport.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:45 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, daar zijn we weer met Radio Tonka. Unstable Saturdays. En vanavond hebben we nieuwe releases. En van 1 tot 3 hebben we weer de Emitters V3 show van Alafux. Dus allemaal nieuwe electro tracks en acid en techno en van alles en nog wat. Ik ga nu even een nieuw liedje van mezelf spelen. Dat is Storm of the Maan. En daarna nieuwe releases ook. Ook Zorlok Compressor. Even kijken, wat was er nou nog meer? Van alles en nog wat. Vanitas. Light Sound Library. Soft Blizzards. Yayoba. Bloto plus Ion D. Four Sense. Nieuwe release op Anti-Lounge. En eens even kijken. Huppakee. Prostatic Bang. En nog vele, vele andere. Dus dit is Storm op de Maan.

Tja. Ja. Radio Tonka. En we gaan verder nu.

Love of a Dolphin. Light. Sound. Library. Hey, ik klink heel erg overstuurd. Hey, dit is Radio Tonka. Unstable Saturdays. En ja, je luisterde naar Light Sound Library. En daarvoor stormt de baan met een nieuwe track zonder naam. En die is nog niet af, dus vond je het leuk? Laat dat weten op de Insta. En check Chebbe van der Kooi. En vond je nou Light Sound Library cool? Check de Bandcamp. En was gereleased gisteren, dus. En we gaan verder met Vanitas. Uit. Waar komt ze dan? Finland. Maar ze is Chinees. En die heeft dit gisteren gereleased. All night long.

0: Radio Tonka. Dat was Vanitas. Te vinden op Bandcamp. Uitgebracht op het label Heriot Records uit Finland. En
1: Dames en heren, wacht even. Ja, en dan...

Als je dat nou leuk vond, dan kan je ook nog naar Vanitas 567 aan elkaar bandcamp.com. Dan gaan we naar de volgende, dat is Soft Blizzards met Ljubljana. Naast is Radar, uitgebracht op Not Fun Records. Uitgebracht gisteren. Dus, het gehele album komt uit op 2 oktober. Het is een mooi preview. Dus, vind je het vet? Zoek notnotfunbandcamp.com. Naast is Radar.

Dit is Radio Tonka. Atmosfera. Dit is Lotto. Ion D. Euphoria. Featuring Klefner. Vanuit Polen. Check out Lotto.bandcamp.com. Gisteren uitgekomen. Dat

いやいや、we gaan verder met Den Haag, Anti-Lounge, Four Sense en komt goed.

Dit is Four Sands. Met het album Komt Goed. En geleased op Antilouse Records. Dus check Bandcamp, Spotify, whatever. En download the shit. En we gaan verder met Illegal Transmissions over Boyos. On by Graham Cartner. New Visitors.

is Unstable Saturday.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaar gewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9:00 werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparaties zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Institute for Alien Research. Institute of Alien Research. Oh, Pfeiffer Stereo. Full Peace. Het album heet Sons Degenerate 8. Various Artists. Institute for Alien Research. En ja, welkom. Dit is Unstable Saturdays. New releases. En dit is allemaal gisteren uitgebracht.

0: met allemaal nieuwe releases.
1: Dus, ja.
0: Ik heb het nog niet gehoord. En jij ook niet. Dus, veel luisterplezier.

0: Finn O'Blee, Anthony Norris.
1: Out of the Twilight.

swamp. Thor Harris. En gisteren werd ik al. Check the band. Thor Harris. Digital.

Yeah, yeah. Ditch girls. Thor Harris. En nu gaan we luisteren naar Black Helicopter Soundcheck. Op de Beeldengoed de Lancheville. Samen met de Function Cosmic Light Orchestra.

Zork Compressor. We gaan nu verder met de Haagse Romerium samen met Daneko, The Undiscovered Planet X, Far Beyond Pluto.

Janeco en Romerium uit Den Haag. The Undiscovered Planet X. Far Beyond Pluto. Check zijn bandcamp uit. Romerium. Echt super vette synth shit. En we gaan verder met Arcana bij Shook. Space Rock Funk.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 3:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Ja, daar zijn we met Radio Donka. En ja, we gaan luisteren naar de Emitter V3 augustus editie. 2 uur lang. Techno, acid, electro en everything uit Macedonië. Alphix Presents Emitter.

0: nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in het huis en werd rond 2 uur zwaargewond gevonden. Hulp mocht niet meer baten. Na een zoektocht werd rond 4:15 een verdachte aangehouden. Die zat in een andere woning. Ook vond de politie een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. Over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie heeft gisteravond een man aangehouden die wordt verdacht van het veroorzaken van een kleine brand in de duinen bij het Kwartelpad. Rond 9 uur werd daar brandend afval ontdekt. De brandweer wist het vuur met zand te doven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Medewerkers van de dialyseafdeling van Haaglanden Medisch Centrum krijgen op extreem warme dagen koelvesten. De klimaatinstallatie kan de afdeling dan niet voldoende koelen zonder dat er condens ontstaat. Die druppels kunnen in medische apparatuur terechtkomen. Daarom wordt de koeling minder koud gezet. Volgens het ziekenhuis kan de zorg gewoon doorgaan en is de veiligheid van patiënten niet in gevaar. Vakbond FNV vindt de koelvesten geen goede structurele oplossing en wil dat het ziekenhuis de oorzaak van de warmte aanpakt. In onze regio ontstaan door de aanhoudende droogte steeds meer scheuren in de dijken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vond deze week 180 scheuren in 42 kilometer aan droogtegevoelige dijken. 18 daarvan zijn serieus, maar noodreparatie zijn volgens het waterschap nog niet nodig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, omdat ze door langdurige droogte kunnen gaan lekken of verschuiven. Sinds woensdag mag daarom ook geen water meer uit bijvoorbeeld sloten worden gehaald. Het beschikbare zoete water is hard nodig om de dijken te beschermen. Een grote vloerschildering moet fietsers en scooters duidelijk maken dat het Loosduinse Hoofdplein alleen voor voetgangers is. Met de tekst "Wij lopen hier" hoopt de gemeente dat mensen niet langer over het plein rijden. Bewoners en ondernemers klagen al langer over fietsers en fatbikers die soms met hoge snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Of de schildering gaat helpen, betwijfelen sommige omwonenden. Zij zien liever meer handhaving. Volgens de gemeente horen ook extra borden, campagnes en controles bij de aanpak. Kijken we nog even naar het weer. Flinke zonnige periodes en het is ongeveer 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Morgen opnieuw volop zon en nog ietsjes warmer. Maandag is er wat meer bewolking en wordt het met 24 graden tijdelijk iets minder warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.